0: die de autoriteiten van de gevangenis in Haren hebben ingelicht. Veel Belgische gevangenissen kampen met ziekmeldingen, stress en personeelstekorten vanwege gebrek aan cellen. Op een terras in Nunspeet is vandaag een giftige Spaanse stierspin aangetroffen. De gealarmeerde dierenambulance heeft de spin, die wel flink kan bijten, maar niet dodelijk is voor mensen, naar een opvangadres gebracht. De stierspin komt van nature voor in Spanje en Portugal en is wellicht afkomstig uit een tuincentrum waarheen hij is meegelift met een olijfboom of andere exotische plant, zo meldt het AD. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felicien Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in een speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating. Maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. Het weer. In het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon.

Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

0: Wij zijn 100% Langstraat. Info. En hits. Langstraat FM. Langstraat FM nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlak bij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al 1000 mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag is het bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag is het bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Goed zo.
9: Langstraat en...

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlak bij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al 1000 mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
14: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
15: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
16: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
17: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
18: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker.

hustle's the name of the game. And nice guys get washed away like the snow. Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte.

0: koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De automobilist die gisteren in het centrum van het Noord-Italiaanse Modena inreed op een menigte en 8 mensen verwondde, had mogelijk psychische problemen. De bestuurder reed volgens Italiaanse media met hoge snelheid door een drukke straat en kwam pas na 200 meter tot stilstand. Toen hij uitstapte trok hij een mes, maar omstanders wisten hem toch te overmeesteren. 2 slachtoffers zouden er ernstig aan toe zijn. Van een vrouw moeten haar beide benen worden geamputeerd. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd 2e voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlak bij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
8: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
9: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo? Zat, de sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar.
9: krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
15: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
16: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
17: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
18: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
19: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
20: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
21: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
22: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
23: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
24: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
25: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
26: Schakel maar in.
27: Van harte welkom.
28: Schakel maar in.
26: En geniet.
29: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
26: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker.

Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

Emily de Forest, een Deense zangeres, die won het Eurovisie Songfestival in 2013 met haar liedje Only Teardrops. Ja, ze vertegenwoordigde toen Denemarken in Zweden en behaalde toen 281 punten, waardoor ze derde Deense winnaar werd. Hè. Ja, ik vond het wel een leuk liedje, ja, 2013. Nou, gisteravond was de finale natuurlijk van het Eurovisie Songfestival 2026. Ja, de finale is afgelopen en alle landen hebben hun optredens achter de rug. Het was een spectaculaire show waarin spanning en verrassingen elkaar afwisselden. Zo stond er in de persberichten. Ja, de einduitslag is natuurlijk bekend. Hè. Dara heeft gewonnen namens Bulgarije met het lied Banga Ranga. Ja, Israël is op een knappe tweede plaats geëindigd met Michelle van Noam Betten. Ja, terwijl Roemenië de top 3 completeerde met Choke Me Up van Alexandra Capitanescu. Ja, voor België is het wat minder succesvol geweest. Want Ezila die eindigde met Dancing on Ice op plek 21. En dat was niet zo goed. Maar goed, ja, ik vond het wel op zich wel een leuk liedje. Dat was ook echt een beetje songfestival-minded, hè. Maar ja, de winnaar dus van het Eurovisie Songfestival is dus Dara geworden met het liedje Banga Ranga. De winnaar van het Eurovisie Songfestival 2026. Ja, en je raadt het al, we hebben het liedje. Luister met aandacht.

Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op het

0: goede genadeverhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Vanmorgen maakte Bert gewoontegetrouw het brievenkastje open en hij viste er een zuinig strookje papier uit. Nee, maar, liet hij zich ontvallen en in de keuken las hij het voor. Geachte Brogiane, zoals wellicht bekend is mevrouw Petronella Kloets aanstaande donderdag 10 jaar voorzitter van de Vrouwenassociatie Moederweelde. Daar zij grote verdiensten heeft voor onze gemeenschap, willen wij deze mijlpaal niet zomaar voorbij laten lopen. Daarom wordt deze hardwerkende bescheiden vrouw op donderdagavond in het parochiehuis gehuldigd. Iedereen is welkom om haar de hand te drukken en wellicht een aardigheidje aan te bieden. Houd het geheim, zodat wij haar een grote verrassing kunnen voorbereiden. Het feestcomité. Nou, bars mijn klomp, stotterde Bert. Ze heeft haar eigen comité opgericht. En wij keken elkaar ontdaan aan. En toen begon Bert te lachen. Hij stikte er zo wat in. Hardwerkende, bescheidende vrouw, snikte hij. Is dat niet om in je broek te doen? En we moeten het nog geheim houden ook. Hoe durft ze? Jongen, we waren er allemaal een beetje van slag. En ik zei, ik zal wel een passend geschenk zorgen. Ik ga wel eens even kijken in de winkel. En toen ik terugkwam van de winkel, stopte ik het cadeautje ver weg, zodat niemand het zou zien en dat het een totale verrassing zou zijn op de avond van het feest van mevrouw Kloets.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je hoe het feest van mevrouw Kloets is verlopen en welk cadeau pastoor Servaas heeft gekocht voor mevrouw Kloets. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas.

Het is al een oud album van de Simple Minds, maar er staan zeer deugdelijke liedjes op. Ja, dit was er eentje, Mandela Day. Zat na het verhaal van Pastoor Servaas. Een van de laatste Pastoor Servaasen, want we hebben er nog twee ergens deze week. Of misschien wel vandaag, dat we er nog eentje doen, want hij stopt ermee. Niet alleen met de column, maar hij stopt ook met zijn radioprogramma's. Want hij heeft ook radioprogramma's gemaakt, die Pastoor Servaasen, ja. Goed, de Simple Minds hoorde je dus met Mandela Day na Pastoor Servaas en mevrouw Kloets, want die was jarig. Nou ja, er komen nog twee delen en dan is het einde oefening. Ja, nog even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie die heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda vandaag uitgeroepen tot een internationale noodsituatie op het gebied van volksgezondheid. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie voldoet de uitbraak nog niet aan de criteria voor een pandemische noodsituatie, maar is het wel zorgelijk? Ja, wereldwijd wordt er nu naar gekeken, naar de ebola-uitbraak. Ja, en oud-presentator Bas Westerweel is overleden. Hij is 62 jaar geworden. Bas Westerweel presenteerde verschillende programma's op radio en tv. Zijn carrière begon eind jaren 80, toen hij onder meer het programma Top Op presenteerde. Ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van het huidige NPO 3FM. Daar presenteerde hij onder andere het populaire ochtendprogramma Arbeidsvitamine. Ja, en vandaag de Indiase premier Narendra Modi, die gaat zijn bezoek aan Nederland afsluiten. En vandaag een spannende dag, de slotspeelronde van de Eredivisie, die wordt afgewerkt. En vanavond is Studio Voetbal voor de allerlaatste keer op de buis. Ja, het weer vandaag, er is veel bewolking, er valt van tijd tot tijd wat regen. Vanmiddag dan is er meer zon, maar zijn er ook wat pittige buien met ook kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. De komende dagen blijft het licht wisselvallig. De temperatuur stijgt geleidelijk naar een graad of 19. Ja, gisteravond dus de finale van het Eurovisie Songfestival. We zitten al de hele week in het Songfestival en we sluiten het dit uur een beetje af. Ja, op nummer 1 dus, de winnaar was Dara namens Bulgarije. Israël is tweede geworden. Ja, dus tweede. En dat liedje, dat klonk zo. Mm-hmm.

met Adele en Easy On Me. Alleen op zondag. Bij Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag de rustdag. Ja, en we sluiten dit uur het Songfestival 2026 af. Ja, het laatste itempje komt er nu aan. Nou ja, in elk geval 25 landen zijn dus gisteravond zeg maar op tv geweest. Hè. Eventjes de belangrijkste plaatsen daarin. Ja, het Verenigd Koninkrijk die eindigt uiteindelijk op nummer 25. 1, 2, 3. Ja, no computer. Verenigd Koninkrijk had maar 1 punt. Ja, dat is anders. Andere jaren was het wat anders geweest. Maar goed, nou dus als allerlaatste. Duitsland bijvoorbeeld werd nummer 23. België werd 21. Ja, vind ik ook niet zo slecht hoor. Malta stond op 18. Kroatië vonden we op nummer 15. Servië op 17. Frankrijk op nummer 11. Terwijl het ook een van de favorieten was. Ja, Noorwegen, Jonas Loof, die eindigde uiteindelijk op nummer 14. Ja, en Denemarken is op nummer 7 geëindigd. Ja, Italië op 5. Ook een alleraardigst liedje. Ja, bij de bookmakers stond Australië ook erg hoog. Maar ja, die eindigde dus uiteindelijk nummer 4. Ja, de top 3 van het Songfestival gisteren, dat ziet er zo uit. Op 1 Bulgarije van Dara. Die heeft dus 516 punten gekregen. 204 jurypunten. Op 2 Israël met Noam Betten, met Michel. 343 punten gekregen en 123 jurypunten. En tot besluit de nummer 3 van gisteravond was Roemenië. Met het liedje van Alexandra met Choke Me. En dat liedje gaan we als laatste draaien in het item van de week van het Songfestival.

lekker herkenbaar. Er werd er ook heel veel gedraaid, zeg maar, op piratenzenders. Hè? Ja, die het liedje dan een beetje op de korrel namen. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker in deze zondageditie. Ja, vandaag de laatste speelronde van de Eredivisie. Via de bekende sportapps zijn alle wedstrijden natuurlijk weer te volgen. Ook de tweede wedstrijd van de Nederlandse handballers tegen Griekenland. Die is vandaag te zien. De return is vanaf 3:00 wordt die gespeeld. Vanavond is het programma Studio Voetbal voor de allerlaatste keer te zien. Het programma verdwijnt, want er zijn bezuinigingen bij de publieke omroep. En Bulgarije heeft de 70ste editie van het Eurovisie Songfestival gewonnen. Ja, en verder nog meer nieuws. Er is een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. Er is een internationale noodsituatie, zo zegt de Wereldgezondheidsdienst. Ja, dat we eventjes goed alles in de gaten moeten houden. En een vermiste Nederlander die aan het wandelen was op Saba. Ja, die is nog steeds niet gevonden. En het is nu, zo zeggen de autoriteiten, onwaarschijnlijk dat hij nog leeft. Ja. Goed, voor de wekker wakker. We gaan er eventjes langzamerhand uit voor de boodschapjes. En dan zijn wij uiteraard zo dadelijk weer helemaal terug. Toch? Ja, dan zijn we weer terug. Kan niet anders. Wat mij betreft, tot zo. Tot die tijd. Stevie Wonder.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Lijnstraat FM Nieuws.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Het virus verspreidt zich snel en er is internationale hulp nodig. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. De WHO noemt de uitbraak geen pandemie, maar gaat de verspreiding van het virus nauwlettend volgen en onder andere contactonderzoek uitvoeren. Ebola is een levensbedreigende infectieziekte en voor de variant die nu rondgaat is er nog geen vaccin. Moskou en het schiereiland de Krim zijn vannacht aangevallen met tientallen drones, waarbij in Sebastopol schade ontstond aan huizen en een hoogspanningsleiding. Volgens de burgemeester van Moskou schoot de luchtafweer daar 64 drones neer. In Sebastopol werden 25 drones uit de lucht gehaald. Er zijn geen gewonden gemeld. President Zelensky zei gisteren op X al dat de eerdere Russische aanvallen op Kiev, waarbij zeker 24 doden vielen, niet onbestraft zouden blijven. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Bulgarije kreeg zowel van de jury als de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Ons land deed, net als vier andere landen, niet mee omdat Israël er wel bij was. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. De ramkraak gebeurde rond 4 uur vannacht, meldt Omroep Brabant. De politie is op zoek naar de gebruikte auto die zwaar beschadigd moet zijn geraakt. Wat er precies is gestolen, wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Het weer op veel plaatsen bewolkt, met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt, met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. En dit was het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop.
12: Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
15: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
16: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
14: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
17: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Goed zo. Langstraat.

Ja, dat waren ze weer, de back-to-back classic. Twee liedjes, Wickfield hoorde je en Gompie met Who the Fuck is Alice? Ja. Goed, goedemorgen. Het is het tweede uur van dit ochtendradioprogramma Voor de Wekker Wakker. We zijn er elke werkdag en natuurlijk ook op zaterdag en op zondag. Even kijken naar het nieuws. Ja, de autoriteiten op Saba die gaan ervan uit dat de Nederlandse wandelaar waar al een tijdje naar wordt gezocht is omgekomen. Dat heeft de gouverneur van het eiland verteld in een videoboodschap. Afgelopen zaterdag, lokale tijd, is dat bericht op social media geplaatst. Ja, de vermiste man van 53 die maakte rond 11 uur afgelopen woensdag een wandeltocht aan de noordwestkant van het eiland Saba. Toen hij aan het eind van de dag nog niet was teruggekomen, zijn de hulpdiensten gaan zoeken. En donderdag, vrijdag en zaterdag is er ook gezocht naar de man. Maar dat heeft niks opgeleverd. Ja, afgelopen zaterdag werden ook twee zoekhonden van de Franse brandweer ingezet. Nou ja, bij de zoektocht zijn ook helikopters en drones gebruikt. Onder andere een woordvoerder die zei afgelopen zaterdag dat er al 82 uur is verstreken sinds de man voor het laatst werd gezien op Saba. Nou, op basis van dit tijdschema en het advies van de teams op medisch gebied is de aard van de zoektocht daarom veranderd van redding naar berging. Dat betekent dat het onwaarschijnlijk is dat de vermiste persoon levend zal worden teruggevonden. Ja, voor meerdere teams staat er vandaag nog wat op het spel tijdens de laatste speelronde van de Eredivisie. Zo is de strijd om de derde plek nog niet beslist. Zo maken ook meerdere voetbalclubs nog aanspraak op het ticket voor de Europese play-offs en wordt er nog gestreden om handhaving. Voor FC Twente, NEC en Ajax is de derde plek en dus de ticket voor de voorronde van de Champions League nog in het zicht. Ja, de Tukkers die bezetten die positie momenteel en dus hebben zij de beste uitgangspositie. Ja, wel moet Twente vandaag op bezoek bij landskampioen PSV. Ja, NEC en Ajax die willen bij Twents puntenverlies toeslaan, maar daarvoor moeten ze wel winnen van onder andere Go Ahead Eagles en Sportclub Heerenveen. Ja, de ploeg die als vierde eindigt, die mag de voorrondes van de Europa League in. En voor de nummer 5 is het seizoen nog niet klaar, want die wacht nog deelname aan de play-offs om een ticket in de voorronde van de Conference League. Ja, nou, vandaag een spannende dag, hè, in het voetbalseizoen. Ja, voor het seizoenstoetje hebben Sportclub Heerenveen en FC Utrecht zich ook al geplaatst. Ook de nummer 9 van de eindrangschikking mag zich melden voor de play-offs. Op die plek staat nu FC Groningen. Maar de Groningers die kunnen nog worden ingehaald door Sparta, dat 2 punten minder heeft. Groningen gaat vandaag op bezoek bij het al gedegradeerde Heracles Almelo. Terwijl Sparta op eigen veld gaat aantreden tegen stadsgenoot Excelsior. Ja, FC Volendam en Telstar die maken in een onderling duel uit wie 15e wordt en wie zich dus handhaaft in de Eredivisie. En op dit moment staat Telstar op die belangrijke 15e positie met een voorsprong van 2 punten op Volendam. Ja, vandaag dus een belangrijke, een zeer spannende dag op voetbalgebied. Ja, en nog ander nieuws. In meerdere steden is betoog tegen de asielopvang en de bezuinigingen op de zorg onder de noemer Nationaal Protest. De demonstraties die lijken in het algemeen rustig te zijn verlopen. In Nijmegen, Groningen en Leeuwarden waren de tegendemonstraties wat groter. De organisatie had opgeroepen tot een massale opkomst. Maar in geen van de 9 steden waar werd gedemonstreerd kan meer dan een paar honderd mensen opdagen. Ja, in Groningen was het een tijdje onrustig. Toen beide kampen tegenover elkaar kwamen te staan, de politie kwam tussen beiden. En in Den Haag werd de omstreden prinsjesvlag getoond, maar bleven de incidenten uit. Ja, over het algemeen dus een rustig verloop van de anti-asielprotesten. Ja, en op deze dag in 1920, de KLM die voert de eerste lijnvlucht uit tussen Amsterdam en Londen. En ja, dat was een gedenkwaardige dag, hè? Want het was een best een lange vlucht voor die tijd, laat ik het zo zeggen. Want ja, men vloog nog niet zo erg ver. Nou ja, vandaag dus wel in 1920. Amsterdam-Londen, dat was de eerste lijnvlucht. Dus het was best een aardig afstandje, hoor, toen in 1920. Ja, en een Duits bombardement legt Middelburg in puin in 1940 op deze dag. Twee dagen later wordt ook in Zeeland de strijd gestaakt. En hebben uiteindelijk de Duitsers gewonnen. Ja, en als laatste verdwijnt een film over de 1965 tournee van Bob Dylan onder de titel Don't Look Back. En volgens mij is het ook zoveel jaar geleden dat Bob Dylan begon met muziek maken.
En dat is ergens volgende week. Dus alle fans van Bob Dylan die maken zich daarvoor op.

tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier gezet. En iedere week een stukje uit die dagboeken van pastoor Servaas.

0: goede genadeverhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Het feest van mevrouw Kloets is goed verlopen. De dag ervoor wisten wij nog niet wat wij haar moesten geven, want, zei Bert, de koster, wijn lust ze niet en ze draait geen zware vanillecheck. Ten slotte besloot wij haar een doosje zakdoekjes te geven. Op de feestavond was het druk in het parochiehuis. Afgevaardigden van alle verenigingen waren te geheugen meug komen opdraven en de dames van Moederweelde hielpen de kastelein met de koffie. Daar ging de deur open en kwam mevrouw Kloes binnen. Ze had een nieuwe jurk aan en ze was duidelijk naar de kapper geweest. Wat is het druk? Wat is er gaande? Zei ze zo argeloos als maar kon. Kom, zei ik kribbig. Je zult toch wel een idee hebben? Ik weet niet waar u het over hebt, zei ze en legde een nieuw tasje op tafel. Ga nou maar op die stoel zitten en wacht maar af, zei ik. Dames en heren, we zijn hier allemaal verzameld voor Gods aangezicht. Hé, verdorie, het verkeerde papiertje. Hier heb ik het. Geachte mevrouw Kloets. Het verheugt ons zeer u te kunnen feliciteren met uw jubileum. 10 jaar hebt u de vrouwenvereniging Moederweelde geleid op de weg die voert naar een succes. Vele dames profiteerden van uw wijze inzicht. En van overal stak u uw tijd in. En de vele dames die de vereniging verlieten, denken daar met vreugde aan terug. Dat ze erbij geweest zijn, bedoel ik. Namens de brochie bied ik u een cadeautje aan. Nou ja, lang zal ze leven natuurlijk, hè. En zwetend overhandigde ik het boekje met de verzamelde preken van Henry de Greve. Daarna volgden andere sprekers en mevrouw Kloets liet zich geen woord ontgaan. Later hoorden wij dat de cafébaas al die lofuitingen op een bandje had moeten opnemen. En als er kritiek op haar beleid was, draaide zij minutenlang fragmenten af om zo het bestuur tot inzicht te brengen. Hoe goed zij het getroffen hebben, mag ik wel zeggen, met zo'n voorzitter.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je: mevrouw Kloets is boos, zij is aftredend voorzitster van Moederweelde en verkiesbaar. Maar er zijn geruchten dat er nog een kandidaat is voor voorzitterschap. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas.

Ja, de dagtopper Kelvin Bouwmeester. Ja, hoorde je met ga met me mee op vakantie. Ja, goed, het is vandaag zondag. We zijn 17 mei. Het is de 137ste dag van het jaar. De 138ste dag in een schrikkeljaar trouwens. Ja, er volgen nog bijna 230 dagen. Oftewel 228 dagen. Als ik het goed reken, tot het einde van het jaar. Ja, het is vandaag de dag van de grondwet. Het wordt gevierd in Nauru. Ja, er is zelfs een sportwedstrijd. Veel sportwedstrijden daar. De dag van de grondwet is de laatste dag van de nationale atletiekkampioenschappen in Nauru. Ja, vandaag dus op deze zondag. Het is vandaag ook de herdenkingsdag van de gevallen soldaten in Finland. Op de derde zondag van deze maand wordt altijd in Finland een feestje gebouwd en stilgestaan bij de soldaten. Die zijn gesneuveld tijdens de Finse burgeroorlog. Ja, de winteroorlog, de vervolgoorlog en de Laplandoorlog. Ja, dat waren er heel veel. Ook worden de soldaten herdacht die omgekomen zijn tijdens de vredesmissies van de VN. Ja, het is niet alleen maar treur, want er wordt ook feest gevierd dat de Finnen het allemaal goed overleefd hebben. Ja, het is vandaag ook in Congo de bevrijdingsdag. Nou, dat kun je dus nou niet zeggen, want er is een ebola-virus uitgebroken. En daar maakt de Wereldgezondheidsorganisatie zich heel erg veel zorgen om. In Spanje is het de dag van de Galictische literatuur. Ja, een regionale feestdag. Ter ere van de Galictische taal en de letterkunde. Ja, elk jaar staat er weer een andere schrijver centraal in dat land. Om zeg maar geëerd te worden. Ja, het is vandaag ook de verjaardag in Maleisië van Raya van Perlis. Misschien zegt je dat niks. Ja, het is een regionale feestdag. De kleinste staat van de federatie Maleisië wordt vandaag in feestgedruis gehuld. En het is de dag van de grondwet ook in Noorwegen. Ja. En ja, ook erg belangrijk vandaag. Het is de verjaardag van koningin Maxima. Ja, ze is namelijk vandaag officieel jarig. Ja, als laatste nog. Het is vandaag de internationale dag tegen homofobie en transfobie. Ja, de internationale dag wordt gevierd op deze dag. Het is een dag waarop organisaties internationaal aandacht vragen voor het verschijnsel homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan. Dus vandaag ook in die categorie een belangrijke dag. Hè?

natuurlijk, we zijn er morgen weer. Gewel, natuurlijk, met dit radio-ochtendprogramma in de vroege ochtend. Wat mij betreft, ik wens je een hele leuke dag. En ja, wat mij betreft, tot morgen. Hè. Doei, doei.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen.

0: Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Het virus verspreidt zich snel en er is internationale hulp nodig. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. De WHO noemt de uitbraak geen pandemie, maar gaat de verspreiding van het virus nauwlettend volgen en onder andere contactonderzoek uitvoeren. Ebola is een levensbedreigende infectieziekte en voor de variant die nu rondgaat is er nog geen vaccin. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones heeft neergehaald bij de grote Oekraïnse aanval van vannacht. In de regio Moskou zouden 3 mensen gedood zijn. Volgens het Russische leger zijn 556 drones onderschept in 14 regio's en boven de Krim. In Moskou raakten ook 12 mensen gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. De aanval volgde op eerdere Russische aanvallen op Kiev, waarbij 24 doden vielen. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Saba vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. De man was voor werkzaamheden buiten zijn werk als ambulanceverpleegkundige op het Caribisch eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij werd woensdagochtend voor het laatst gezien. Vanaf woensdagavond wordt naar hem gezocht. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. De ramkraak gebeurde rond 4 uur vannacht, meldt Omroep Brabant. De politie is op zoek naar de gebruikte auto die zwaar beschadigd moet zijn geraakt. Wat er precies is gestolen, wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. En dit was het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
15: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
14: Klinkt goed.
15: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
16: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost RobuustRice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel RobuustRice.nl.
17: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
18: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
19: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
20: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
21: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang.

0: En een hele goede morgen bij Goedemorgen Langstraat. En niet met Rudy, maar met Mirabel. We hebben Langstraat nieuws, Langstraatse plaat, de poplimerik, eitje op zondag, de uitagenda. Dus zoals ik gezegd, Rudy is niet, maar goedemorgen Mirabel.
1: Goedemorgen luisteraars.
0: En Erik Vervliet, dankjewel voor de afgelopen twee uur.
2: Langstraat tot 11 uur, met Paul Balen en Rudy Smits. Met de mooie...

0: Ja, u had ze al herkend. Maroon 5 met Sunday Morning. En dat is een nummer dat heeft Mirabelle uitgezocht.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik dacht, nou, als het iets is bij de zondagochtend, dan is dit het. Ja. Het past perfect.
0: Het past zeker perfect.
1: Ja.
0: Ja, want het heet ook Sunday Morning.
1: Het heet Sunday Morning en het is heerlijk lekker rustig wakker worden.
0: Daarom. Ja, want de vaste luisteraars, die horen het natuurlijk al. Dit is niet de stem van Urde die je naast me hoort.
1: Nee. Maar nee. Hij had toch een bericht gestuurd?
0: Hij had een bericht gestuurd. Wacht even. Nou,
1: dus, je liet
0: even
1: net wat horen. Dat je zei, dit komt van Rudy.
0: Ja, dat klopt. Ik ga hem even gewoon omzetten.
1: We gaan hem even delen.
0: We gaan hem even delen. Dit heeft Rudy mij per sms laten weten.
2: We hebben een probleem. Ruud is er niet. Nee, die heeft een telegram gestuurd. Kan niet komen. Ach, ben gevallen.
1: Jeetje.
0: Ja, het is wat, hè. Nou, het is natuurlijk een geintje. Dat snappen we wel, hè.
1: Gelukkig.
0: Want Rudy, die zit heerlijk in Italië. Als het goed is, helemaal in de laars.
1: Oh, helemaal onderaan. Oké. Okay.
0: Helemaal onderaan. Dus Rudy, geniet ervan.
1: Ik hoop dat hij beter weer heeft dan hier.
0: Ik denk het wel.
1: Jawel.
0: En mochten jullie lekker luisteren en je hebt zoiets van, nou, ik wil nog niet naar buiten, maar ik heb wel zin in een leuk nummer, dan kan je aanvragen bij ons hier bij Goedemorgen Langstraat. En dat doe je op de WhatsApp 06 21 21 32 10. En we gaan natuurlijk onze items draaien. We hebben nieuwsberichten. We hebben een uitagenda in de tweede uur. En wat hebben we nog meer?
1: Mooie muziek. Lekkere muziek. Vooral dat.
0: Ja. Wat dacht je van deze? Dat is er eentje uit 1997. Is een klein beetje een link naar het Songfestival van gisteren.
1: Ja.
0: Ik heb er niet gekeken. Ik heb het dit jaar niet gevolgd.
1: Oké.
0: Nee. Jij?
1: Ik heb het even met voorbij zappen. Ben ik er even blijven hangen. Maar ook weer heel snel
0: weg. Ja, want ik hoorde vanochtend het nummer wat nummer 1 is geworden. En toen dacht ik van, wat ben ik blij dat ik niet geluisterd heb. Maar wij gaan gewoon een lekker nummer draaien. En dat is eerst een Nederlands nummer. Fleming en Meteor. Het is allemaal niet nodig.

0: U luistert naar Goedemorgen Langstraat met nieuws en informatie uit de regio Langstraat.
1: Ja, ik heb drie nieuwtjes die ik even met de luisteraars wil delen. Afgelopen dinsdag 12 mei was het een enorme drukte op de website van Theater De Leest in Waalwijk. Toen begon de kaartverkoop van het nieuwe theaterseizoen. En op het hoogtepunt stonden er ruim 1500 mensen in de wachtrij. Wat natuurlijk niet echt een verrassing is, vertelt directeur Sander Knopper. De laatste jaren hebben we al meerdere records binnengehaald als het gaat om de kaartverkoop.
2: Kijk.
1: Dus dat is natuurlijk voor het theater en sowieso de culturele sector heel goed.
2: Heel goed, ja. Heel belangrijk.
1: Afgelopen 12 mei hadden we ook de gemeente Loon op Zand die afziet van het uitbaggeren van visvijver in Kaasheuvel. Het gaat over de bergingsvijver, zo blijkt uit de raadsinformatie van 12 mei. De visvereniging De Vrolijke Vissers vroeg eerder dit jaar onderhoud om deze visvijver uit te baggeren. Maar daar zien ze dus vanaf. Dus dat, helaas voor de visvijver. Maar misschien voor het milieu wel wat positiever.
2: Ja, want ze hadden gemeten en het was maar 20 centimeter wat ze eruit konden halen. En dan was het te weinig om dan 20. Echt te gaan baggeren.
1: Ja, precies. Dat klopt. Ja. Dus, dan heb ik de route van Waalwijkse ZLM Tour-etappe is bekendgemaakt. De meerdaagse wielerwedstrijd ZLM Tour heeft de route bekendgemaakt. En hij zal finishen bij het RKC-stadion. En de etappe gaat plaatsvinden op 6 september en loopt langs meerdere kernen in de gemeente Waalwijk en Heusden. En de totale afstand is 172,8 kilometer.
2: Zo. Zo. Dat is een flink eind fietsen.
1: Dat is een behoorlijk eind fietsen.
2: Oftewel, lekker doortrappen.
1: Ja, precies. Even opschieten en ik weet niet hoe lang dat ze er de tijd voor hebben, maar hop hop.
2: Ja, precies.
1: Dus dat waren
2: de nieuwtjes
1: voor nu. Ja.
2: Kijk, helemaal mooi.
3: 100% voor jou.

0: Ja, een lekker nummer. Ik had zoiets van, we zitten een beetje tegen de vakanties aan. Rudy is nu lekker op vakantie. En ik had zoiets van, een lekker nummer van Charles Aznavour. J'ai vu Paris.
1: Ja.
0: Maar, nou zag ik jou net met je ogen scherp op die monitor.
1: Ja.
0: Want jij probeerde de tekst te begrijpen.
1: Ja, ik kan absoluut geen Frans, maar ik vind het heel interessant. Dus ik ben dan heel nieuwsgierig. Ik weet, j'ai vu Paris, ik weet, het betekent ik zag Parijs.
0: Ja.
1: Maar dan de rest, ik kan er echt helemaal niks van maken. Dus ik denk, ik ga eens even kijken wat het, waar die over zingt. Het gaat eigenlijk meer om de ontwikkeling van Parijs. Dat het begint van warme croissantjes, koffie en daar buiten zitten naar democratie en op de barricade en de auto's en alles wat er. Dus het gaat eigenlijk om de hele ontwikkeling.
0: Ja.
1: En hij blijft. Hij sluit af met. Tu restes le plus grand d'amour. Met andere woorden, jij blijft mijn grootste liefde.
0: Nou ja,
1: dat is een beetje het hele verhaal.
0: Ik weet niet of je wel eens in Parijs bent geweest. Ik ben er verschillende keren geweest. En ik vond het 's morgens altijd heerlijk. En 's avonds ook. Om vooral. Ja, bij dat hele grote kruispunt met die 12 straten.
1: Ja.
0: Om daar op een terrasje te gaan zitten.
1: en dan kijken.
0: En dan alleen maar naar het verkeer kijken. Omdat hij het in zijn nummer er ook over heeft. En dan het mooiste moment is natuurlijk als een paar auto's tegen elkaar opknallen.
1: Oké.
0: Ja. Ze stappen uit.
1: Ja.
0: Die Fransen. Ze vloeken elkaar de huid helemaal stijf.
1: Ja.
0: Je ziet ze opgelucht ademhalen, stappen in en rijden gewoon weer verder. Niks papieren, niks politie.
1: Nee, gewoon door.
0: En vandaar dat al die auto's ook vol met deuken zitten.
1: Ja, precies.
0: En nee, dat is wat dat betreft, het is, Parijs is best wel een hele smerige stad. Als je met andere steden gelijk, met Londen bijvoorbeeld of Madrid. Madrid is zelfs ook schoner dan Parijs.
1: Oké.
0: En de sfeer die stad uitademt. Ja, het is gewoon geweldig.
1: Ja, ja,
0: het wordt echt heel gezellig.
1: Ja. Ja, ik ben wel een paar keer in Parijs geweest. Dus ik herken wat je zegt. En die deuken, die zie je volgens mij overal in Frankrijk. Dat is niet echt Parijs, dat is gewoon Frankrijk.
0: Dat is Frankrijk. Deuken, ja. Dat hoort bij een Franse auto.
1: Dat hoort erbij, precies.
0: We gaan lekker door, want het volgende item heb ik alweer klaarstaan. En we lopen een beetje uit in de tijd. Maar de content is altijd gezellig hier. We gaan naar de classic. En dat is er eentje van A Little Richard.
2: And now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps the most famous classic in all the world of music.

De regio Langstraat is een streek die bekend staat om zijn leerverwerkende industrie, onder andere voor schoeisel. Maar wist u dat in de Langstraat ook veel bekende en minder bekende muzikanten actief zijn? Goedemorgen Langstraat presenteert de Langstraatse Plaat.

0: Vandaag in de Langstraatsplaten bassist Ivo Zeffereins, geboren op 12 december 1963 in Waalwijk. Hij speelde in de jaren 80 onder andere in de Waalwijkse Nederlandstalige band WOE, wauw, met Anton van der Mee, Leo de Vlieger, Bart Edel en Robert Pijnenburg. Hij speelde onder andere ook met Rick de Vito, Bertus Borges, Back to Basic en Powerplay. En tot eind 2011 was Ivo bassist bij Kane. Hij heeft in 2010 het Duiveltje gewonnen als beste bassist van Nederland. De Duiveltjes worden sinds 2003 jaarlijks uitgereikt door Muziekcentrum Nederland aan de beste popmuzikanten van Nederland. Gekozen door hun collega-muzikanten. Maar vanaf 1990 heeft hij in Wild Romans gespeeld, de band van Herman Brood. Hierbij de Langstraat FM, de Langstraatse plaat met Herman Brood en op de basgitaar Ivo Zeffereins, Still Believe.
1: You make me feel like a drunk.

0: een artiest of een band uit de Langstraat?
1: Laat het ons weten. En stuur ons een e-mail. goedemorgenlangstraat@gmail.com. Ja, en dat mag natuurlijk altijd. En hoe leuk is het om hier bij Langstraat FM een artiest uit de regio te horen? Dat is gewoon, ik vind het gewoon heel leuk. Want als je een beetje gaat lopen zoeken, zitten echt heel veel zangers, muzikanten hier in de Langstraatregio. Ja. Dat is ongelooflijk.
2: Het is een hele vruchtbare bodem geweest. Dus inderdaad, als je inderdaad wie zegt, als je gaat zoeken, dan kom je behoorlijk veel artiesten tegen die toch gemengd zijn in de bekende namen. Bij de bekende namen.
1: Ja, en ook in heel veel verschillende muziekstijlen. En dit is er dan eentje geweest bij Herman Brood, Ivo Severijns. En dan denk je, Herman Brood, dat wordt krachtig voor de zondagmorgen. Maar dit is een heerlijk nummer.
2: Dit is die heeft heel veel gevarieerde nummers gemaakt.
1: Zeker.
2: Ik vind deze ook echt leuk.
1: Ja. En de volgende plaat, die heb jij ook uitgezocht. Hè? Ja. Ik heb er nog nooit van gehoord.
2: Nee.
1: Maar ik heb hem wel al gisteren zitten luisteren.
2: Ja.
1: Het klinkt hartstikke leuk.
2: Ja, het is ook heel erg leuk.
1: Hoe kom jij hierop, deze groep?
2: Ik denk in de jaren 80 op vakantie in Frankrijk. Met een beetje gemengd Nederlandse Franse jeugd.
1: Ja.
2: En daar had een van die Franse jongens, die had dit op een cassettebandje staan, wat dan uitgewisseld wordt. En ik had echt zoiets van, wat is dit? Dus toen vond ik muziek al heel interessant. En het is eigenlijk een man, een zanger, die een beetje opgevangen is in de Afrikaanse gemeenschap.
1: Oké. Want dat klinkt ook wel een beetje erdoorheen, die Afrikaanse muziek.
2: Ja, dat is meer de begeleidingsgroep die met hem meespeelt. Maar de man zelf, die, volgens mij is dat geen Afrikaan.
1: Nee.
2: Maar die heeft wel dus gezorgd dat een beetje die culturen door elkaar heen geweven worden.
1: Nee, want die zanger die heet Johnny Clegg.
2: Ja.
1: Ja, die klinkt ook echt niet Afrikaans.
2: Nee, precies.
1: Nee.
2: Maar het is wel, ik heb het even gekeken, want op internet kunnen ze het altijd net iets mooier verwoorden. Pionier van de fusie van Zulu-muziek en de Westerse popmuziek.
1: Kijk.
2: En hij is eigenlijk ook een beetje verstrengeld geraakt met Paul Simon, omdat die dat natuurlijk ook doet. Maar deze inderdaad, je zegt al, Johnny Clegg, dat... die komt verder niet uit Zuid-Afrika, maar die heeft wel gedacht, ik moet even die culturen bij elkaar brengen. En dat heeft hij gedaan met de begeleidingsgroep Savuka. Johnny Clegg en Savuka is dan de combinatie.
1: Ja, nou, ik zou zeggen, laten we gaan luisteren.
2: Ja, ik vind hem echt leuk, dus ga je gang.
1: Het nummer heet Scatterlings of Africa.

Hoe kun je het beste promoveren? Je moet een positie veroveren. Dat kan alleen met een tovenaar. Het is vreemd, maar het is waar. Vind iemand die voor je kan toveren.

0: Ja, dat bleven lekkere nummers, hè, van Herman van Veen. En dit was het nummer over toveren. Ik wou dat ik kon toveren, want wij hadden het hier net ook een leuk gesprekje.
1: Ja.
0: Als we nou eens zouden kunnen toveren en, oep, we hebben een miljoen.
1: Ja.
0: Dat zou leuk zijn.
1: Dat zou heel leuk zijn.
0: Ja.
1: Alleen dan komt de volgende vraag, wat ga je ermee doen dan? Dat zou ik niet weten.
0: Oh.
1: Dat moet gaandeweg komen, maar ik zou niet nu dat ik zeg dat. Nee.
0: Nou, ik zou wel een adviseur in de hand nemen, dat sowieso.
1: Ja.
0: Want ja, zoveel geld ben je niet gewend.
1: Nee.
0: En ik denk een van de eerste dingen die ik zou doen is een hele mooie camper kopen.
1: Oké.
0: Want ik vind het heerlijk om met zo'n wagen ergens naartoe te rijden, lekker te genieten. Bevalt het niet. Hup, pak alles weer in, luifeltje erin, stukje verder rijden.
1: Ja, wel, ja.
0: En naar de volgende mooie plek.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dan zou ik denk ik ergens een huisje in het buitenland kopen. Een klein optrek.
0: Ik heb dan mijn rijdende huisje.
1: Je hebt je rijdende huisje. Ja, ik zou dan een vast huisje.
0: Dat ga ik dus ook morgen doen met mijn rijdende huisje.
1: Lekker.
0: Ga ik lekker naar zee. Oh,
1: ja,
0: heerlijk.
1: Precies. En het antwoord op jouw raadsel is denk ik ik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat verdorie. Ja, ik vroeg net, het is de zoon van mijn vader. Nee, het is niet mijn broer, maar de zoon van mijn vader. Ja. Rara, wie is dat?
1: Wie is het? Ja.
0: Ja. Ja, dat ben ik.
1: Ja.
0: Goedemorgen, luisteraars. we zitten alweer bijna door het eerste uur heen.
1: Nou, het gaat snel.
0: Het gaat echt razendsnel. En als het lukt, hebben we nog twee nummers voor jullie. En die ga ik lekker draaien. En dan draaien we ze door tot de nieuws en de commercials, denk ik.
1: Ja, precies.
0: En daarna komen we natuurlijk weer terug. Het nummer wat ik klaar heb staan, ja, dat is er ook wel eentje, hoor. Don't Dream It's Over van A Crowded House.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 wadlopers vastkomen te zitten die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Holwerd zijn gebracht. Boten van de reddingsdienst KNRM konden de mensen eerst niet bereiken. Volgens de kustwacht komt het hooguit enkele keren per jaar voor dat ze wadlopers met een helikopter moeten ophalen. Waardoor de wadlopers in de problemen kwamen is niet bekend. Er was wel een gids bij.

0: De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Volgens de Voetbalbond zorgt dat voor meer veiligheid en kortere wachttijden, maar supporters maken zich zorgen over privacy en hacks, meldt RTL Nieuws. Het systeem moet helpen om supporters die zich misdragen sneller te identificeren. PSV gebruikt als eerste een digitaal ticketsysteem dat persoonsgebonden is. De KNVB stelt dat het ook zwarthandel in tickets kan tegengaan. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Saba vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. De man was voor werkzaamheden buiten zijn werk als ambulanceverpleegkundige op het Caribisch eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij werd woensdagochtend voor het laatst gezien. Vanaf woensdagavond wordt naar hem gezocht. En vandaag viert koningin Maxima haar 55ste verjaardag. En ze doet dat in huiselijke kring, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander. En volgend jaar viert het paar dus haar 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. En dit was het radionieuws.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
15: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
14: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
16: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
17: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Ja, en welkom terug bij het tweede uur van Goedemorgen Langstraat. En ja, je hoort wel dat ze zingt met Rudy, maar Mirabel staat de hele ochtend bij me.
1: Ja, hallo met Rudy.
0: Hallo met Rudy, hele
1: zware
0: stem. Rudy.
1: Nee, ik ben vandaag inderdaad jouw sidekick. Ik vind het erg gezellig.
0: Ja, is ook, dus, ik vind het ook erg gezellig. We hebben het al vaker gedaan.
1: Ja,
0: we zijn geen vreemden van elkaar.
1: Nee, we zijn geen vreemden.
0: Nee. En ik ben ook wel eens bij jullie programma geweest.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja, dat is heel gezellig ook, op de dinsdagavond.
1: Ja, het is een heel andere sfeer dan.
0: Heel
1: maar ik vind het ook wel lekker.
0: Ja, lekker, maar ja, zo dat heet ook Arno en Friends.
1: Ja, dat is Arno en Friends op de dinsdagavond. Maar ik vind het ook wel een heerlijke manier om een zondag te beginnen. Dus,
0: ja, lekker, met een croissantje, een kopje koffie.
1: Ja,
0: de koffie heb ik al gehad.
1: Ja,
0: want ik zou eigenlijk deze doen, maar ja, ik ben te laat.
2: Morgen, directeur. Ik wil nog een kopje koffie als je het niet erg vindt.
0: Dus, maar die heb ik al heerlijk gehad. En we hebben nog heel veel muziek het tweede uur. En als het goed is, en ik hoop dat het gaat lukken, gaan we met Hetty Dekkers bellen van het Parkpaviljoen hier in Waalwijk. Want er is vanmiddag weer een heel leuk optreden, denk ik.
1: Ja.
0: In het Parkpaviljoen. Dus gaan we met Hetty over bellen. In dit uur hebben we natuurlijk ook nog het eitje staan. En ik had nog iets bijzonders, denk ik. Even kijken hoor. Oh ja, we gaan een sketchje doen. Nou ja,
1: samen.
0: Niet wij. Maar
1: ik sta voor alles open, dus ik kan het proberen. Ja, wie weet.
0: Nou, dan gaan we even zo meteen luisteren hoe de kassameisjes het doen. En dan gaan we straks samen de aarde redden.
1: Okay.
0: We gaan het gewoon proberen.
1: Precies.
0: Maar eerst gaan we eerst eens even naar een ander nummer van jou. En dat is de Hollies.
1: Ja, lekker. Ik denk, ja, het is een remasterde uitvoering, maar ik zeg jaren 60.
0: Zo'n beetje.
1: Dus lekker.
0: The Air That I Breathe.

0: erop uit in de Langstraat. Wat is er allemaal te doen vandaag en de komende week? Je hoort het hier bij Goedemorgen Langstraat.
1: 18 mei is er in de bibliotheek in Vlijmen een bijeenkomst voor ouders die willen nadenken over hoe ze hun kinderen kunnen begeleiden wanneer er sprake is van pestgedrag of het meelopen met pesters. Dat is natuurlijk altijd interessant, want de avond die versterkt de sociale weerbaarheid. Om even te kijken van hoe gaan kinderen om met groepsdruk en vooral hoe kan je er als ouder zijnde met je kind over praten.
2: Ja, want het is echt verschrikkelijk als je kind dat meemaakt.
1: Ja, precies. En het is dus de 18e om 7:30 begint het.
2: Dus voor iedereen die hiermee te maken heeft, is het denk ik heel interessant om daar naartoe te gaan.
1: Ja, precies. Dat is altijd gewoon altijd belangrijk, vind ik.
2: Je steekt er altijd wat van op.
1: Zeker, zeker. Dan gaan we even naar Heusden. Daar is op donderdag 21 mei. Daar begint een nieuwe gratis beweeggroep speciaal gericht op senioren. En het is een initiatief dat is bedoeld om buurtgenoten op een laagdrempelige manier samen in beweging te brengen. Heerlijk in de buitenlucht.
2: Dat is wat voor mij. Nou, ik behoor tot de senioren. Dus.
1: Ja, dus de deelnemers kunnen op een toegankelijke manier ongeveer 150 minuten matig intensief bewegen. Nou, dus dat moet voor iedereen.
2: Maar die haal ik sowieso wel. Want
1: die haal jij ruim.
2: Ja, want ik loop elke dag wel, denk ik, nou 1,5 tot 2 uur met mijn hondje.
1: Ja, daarom. Dus
2: die haal ik wel.
1: Dus daar hoef jij niet naartoe.
2: Nee.
1: Nee, maar het is inderdaad voor mensen die gewoon een beetje. Ja, misschien wat eenzame mensen. Ik weet het, die een beetje met buurtgenoten.
2: Die zeg maar met een kopje thee achter de geranium zitten. Of is dit nou een beetje te?
1: Dat is een beetje te. Maar wie weet krijgen we die mensen ook wel lekker naar de buitenlucht.
2: Wie weet.
1: In Heusden, donderdag 21 mei gaat het van start. En dan heb ik nog twee nieuwtjes die een beetje nog even op zich laten wachten. Allebei op 30 mei.
2: Ja.
1: Dus dat is nog 2 weken zo. 2,5 week. Dan is er in de bibliotheek weer in Vlijmen een workshop. En dat heet Van Boek tot Bloempot. Klinkt al heel interessant. Tijdens deze workshop staat duurzaamheid centraal met papier als basis. En aangevuld met natuurlijke materialen gaan ze iets unieks maken. Ja, ik ben benieuwd. Het begint in ieder geval om 10:00, bibliotheek in Vlijmen.
2: Het klinkt alsof je dan van een boek een bloempot gaat maken.
1: Ja, denk ik.
2: En dan leuke plantjes, bloemetjes erin.
1: Een boekenbloempotje
2: ga
1: je dan maken.
2: Mooi scrabblewoord.
1: Ja, 3 keer woordwaarde.
2: Oh.
1: En het laatste is ook heel interessant en ook heel belangrijk. Baanbrekers, de organisatie voor mensen met een beperking in Waalwijk. Die organiseert op 30 mei van 10 tot 3 hebben ze een open dag.
2: Oh.
1: Dus bezoekers kunnen op die manier een beeld krijgen wat er inderdaad binnen de deuren van Baanbrekers gebeurt. Om Baanbrekers helpt mensen uit Heusden, Loon op Zand en Waalwijk en omliggende gemeentes om in ieder geval op een normale manier te kunnen werken wat in een bedrijfsleven niet kan.
2: Ja.
1: Een nieuw gebouw staat aan de Zandonkweg 14. Toegang is gratis en iedereen is welkom. Dus ik zou zeggen, ga kijken, want het is echt wel een groep die niet zo begrepen wordt. Denk ik.
2: Die gewoon heel moeilijk aan werk kan komen.
1: Ja, maar ook waar mensen van heel vaak van denken, dat is een rare groep. Het zijn aparte mensen, rare mensen. En dat
2: het zijn
1: is helemaal
2: geen rare
1: niet zo.
2: Mensen. Nee,
1: nee, nee,
2: dat
1: nee maar
2: niet
1: dat,
2: zo.
1: Dat beeld is ze. Dus die twee dingen, dat is op 30 mei.
2: Kijk, ik zou zeggen, gewoon inschrijven en naartoe gaan.
1: Ja, ga kijken.
0: 100% voor jou.

0: Ja, een nieuw nummer van Another met Eddie. Het nummer heet Like It en hij is afgelopen vrijdag gereleased, zoals dat dan heet.
1: Ja,
0: leuk. Uitgekomen op zijn Nederlands. Kan ik ook nog.
1: Nou, kijk.
0: Ik weet niet wat het op zijn Frans is, dat weet ik niet.
1: Twee talen vloeiend. Released, uitgekomen.
0: Ausgekomen, kan ik ook
1: kijk.
0: Nog.
1: Kijk, nou wordt het al heel internationaal.
0: Nou wordt het echt...
1: ja, precies. Ja.
0: Maar dat komt natuurlijk omdat Rudy helemaal in Italië zit. Op zijn Italiaans kan ik het niet.
1: Nee, nee, weet ik ook niet. Nee, dat is meer Pools.
0: Ik zat meer te denken aan Pavarotti.
1: Pavarotti.
0: Spaghetti, ja. Zoiets. Nee,
1: calzone, numero. Nieuwe numero. Iets.
0: Oh maken. Jongens, het is weer gezellig hier.
1: Het wordt weer
0: goedemorgen, Langstraat. Hier in de Langstraatse studio. We gaan op naar het eitje.
1: Ja.
0: En ik had zoiets van, ik heb al zoveel eitjes gemaakt. Een stuk of 50, 54 ja. of zo. En ik heb nog nooit een eitje gemaakt over waar ik echt wel een beetje fan van ben.
1: Ja, ik zag hem en ik denk, eindelijk, daar is die.
0: Ja, Anouk Theeuwen heet ze officieel.
1: Ja.
0: En haar artiestennaam is natuurlijk...
1: Gewoon Anouk.
0: Gewoon Anouk.
1: Ja.
0: En ik denk van, laat ik nou eens een keer een eitje maken. Maar ik denk dat ik nog eens een keer een eitje moet maken. Want deze dame, die heeft zoveel gemaakt in een korte periode.
1: Ja.
0: En het ene is nog mooier dan het andere.
1: Ja.
0: En ze heeft ooit eens een paar jaar geleden een cd uitgebracht. Dina en Jim. Ik weet niet of je die ja. kent van haar.
1: Ja.
0: Dat is met een orkest gemaakt. Ik denk dat ik daar ook eens een partijtje
1: ik ben
0: over
1: toen
0: maken.
1: Inderdaad naar het optreden. Want ze had toen die twee shows
0: ja.
1: in het Ziggo.
0: Ja.
1: En ik ben naar de show geweest waar ze dan volgens mij de Jim. De wat meer gewoon echt het rockstukje.
0: Ja, ja. En dat is, als je de cd opzet, dat gaat gewoon in één keer door. Dat is 45 minuten muziek.
1: Ja.
0: Dat zijn niet echt aparte nummers.
1: Oh, okay.
0: Het zijn wel aparte nummers, maar als je de cd opzet... 45 minuten
1: 45.
0: Zitten, genieten.
1: Nee, dan komt er nog een tweeluik of een drieluik.
0: Of een vierluik.
1: Ja, precies. Dat is bij, wat had je toen? Elton John.
0: Elton John.
1: Had je toen een vierluik volgens mij?
0: Had ik een
1: mij.
0: Vierluik ja. van gemaakt, want die man heeft ook zo ja. enorm veel gemaakt. Maar we gaan het eitje doen op zondag. En dat, zoals we gezegd hebben, die gaat over Anouk.
2: Het muzikale eitje op de zondag.

Vandaag in het Eitje op Zondag niemand minder dan Anouk Theeuwe. Geboren op 8 april 1975 in Den Haag. Artiestenaam Anouk. Anouk kreeg het muzikale mee van haar moeder die in een bluesband zong. Anouk zelf had een turbulente jeugd. Haar vader verliet het gezin toen zij 3 jaar oud was. Als puber experimenteerde ze met drugs en in de 3e klas van de MAVO stopte ze met leren. Op haar 14e liep ze van huis weg, groeide verderop in verschillende tehuizen. Echter, dit is ook de tijd dat ze serieus met zingen begon. Wat leidde tot haar eerste muzikale optreden in het muzikantencafé De Pater in Den Haag. Zij was toen 15 jaar oud. Begin jaren 90 zong Anouk in de Rhythm and Blues Band Shotgun A Wedding op bruiloften, feesten en festivals. Om uiteindelijk in 1996 door te breken met haar eerste nummer Mood Idico, welke werd geschreven door Barry Hay en George Coymans van The Golden Earring. Vervolgens leerde Anouk componist Bart van Veen kennen, met wie ze enkele nummers schreef. In 1997 trad ze op met haar eigen begeleidingsband en brachten hun 2e single uit, Nobody's Wife.

0: Dit nummer staat ook op haar debuutalbum Together Alone, welke 3 keer platina werd. Mede door Nobody's Wife. Haar tweede album, Urban Solitude, kwam in 1999 uit, welke mede door het nummer Are You Kidding Me op nummer 1 kwam in de top 100.
1: We could still be friends.
0: In de jaren daarna kwam het ene na het andere album uit en werden vrijwel allemaal een succes. Zoals in 2001 Lost Tracks, een album met niet eerder uitgebrachte nummers. In 2002 haar derde studioalbum Graduated Fool, met onder andere Everything and I Live For You. In 2004 verscheen het album Hotel New York, welke op nummer 1 binnenkwam. In de album-hitlijst waar het succesvolle nummer Girl op staat.

Naast al haar optredens werkte ze regelmatig mee aan televisieprogramma's zoals The Voice, Boerderij van Dorst, waarin ze de uitspraak deed over de schandalen betreffende The Voice. Alleen voor pleuris veel geld als jurylid en coach bij The Voice of Holland te willen terugkeren. Dit is Anouk, recht voor zijn raap en geen blad voor haar mond. Ik hou daarvan. Er is zoveel meer te vertellen en vooral te luisteren naar en over de muziek van Anouk. Echter, dat past niet in een eitje op zondag. Een album wat er echt uitspringt als anders dan anders vergeleken met haar voorgaande albums is deze uit 2023, wat je ook als achtergrondmuziek hoort. Dina en Jim, met orkestrale filmmuziek. Een echte aanrader waar je even voor moet gaan zitten. En wie weet probeer ik alleen dat album eens in een eitje op zondag te gaan gieten. Maar we sluiten dit eitje af met een van haar laatste nummers. Welke zijn uitgekomen in 2025 op haar laatste album, Set This Thing On Fire. En ik heb gekozen voor het nummer I See You.

0: Ja, dat was alweer een nummer uit 2024 van Alex Warren, Troubled Waters. Ook ja, een beetje lekkere, moderne muziek even ertussendoor gooien. Dat vind ik altijd wel lekker.
1: Ja.
0: En in de tussentijd hebben wij geprobeerd Hattie te bellen van het Parkpaviljoen. Alleen helaas...
1: Te druk.
0: Ik denk het, want ja. Ze neemt de telefoon niet op. Dat kan gebeuren. Want ik denk dat het ook te maken heeft met wat er vanmiddag te doen staat in het Parkpaviljoen. Want daar is een family affair.
1: Ja.
0: Ja. En dat doet me denken aan een nummer. Jij zei het net.
1: Ja, ik dacht, ik ken het ergens van. Maar ja. Ik ken het natuurlijk als titel van het nummer van Mary J. Blige.
0: Ja, precies. Maar dit is een familieband. En er zitten namelijk een aantal familieleden in. Zoals de Bruce. Nou komt, joh. Nou moet ik hem gaan uitspreken. Een Patty Pailohi. Vandaar de naam familieband. In het zwingelde repertoire van de Waalwijkse band, want de band komt uit Waalwijk, zitten bekende koffers van onder meer de Eagles, Lenny Kravitz en Kane.
1: Ja.
0: En ja, we krijgen dus helaas Hattie niet te pakken dat ze er lekker over zou kunnen vertellen. Ik zou alleen zeggen van ga vanmiddag lekker naar het Parkpaviljoen. De toegang is altijd gratis daar. Eens waar je voor moet betalen is natuurlijk je drankje. Ja. Heel logisch.
1: Ja, precies.
0: En het begint om 3:00 en het duurt ongeveer tot 6:30.
1: Nou, lekker.
0: Dus ik denk dat het weer één groot feest wordt. En ik hoop wel dat die grijze wolken nou een beetje gaan verdwijnen vanmiddag. En dat het dan een beetje zonnig wordt. Want ik denk dat het wel heel goed past bij de muziek die je vanmiddag daar gaat horen.
1: Ja.
0: En wat hebben wij dan gedaan? Wij hebben natuurlijk een nummer opgezocht van Kane. En daar zijn we uitgekomen op het nummer No Surrender van Kane en Carice van Houten.
1: Yes.

0: De kassameisjes. Hoe gaan we de aarde redden?
1: En een bonnetje, alsjeblieft.
2: Oh, ik heb zo'n erge documentaire gezien. Ik kon er gewoon niet van slapen.
3: Serieus? Maar waar ging die over dan?
2: Over fossiele brandstoffen. En dat we de planeet aan het leegzuigen zijn. Jij met je scooter.
3: Ja, nee, ja, dat is ook echt verschrikkelijk, hoor. Ik word echt doodnerveus als ik eraan denk.
2: Hallo. Straks is de olie op en het aardgas. En dan?
3: Nou ja, als we maar niet meer terug gaan naar steenkool, dan doe ik niet meer mee.
2: Ja, maar wat moeten we dan? Kernenergie, dat is hartstikke link dan met al dat kernafval.
3: Waarom plaatsen we niet gewoon meer windmolens en zonnepanelen?
2: Dat is hartstikke mooi, maar dat is nooit genoeg.
3: Mensen moeten gewoon minder douchen.
2: Ja, geloof je het zelf? Ga jij korte douchen, Sam?
4: Waar gaat het over?
2: Over dat we de aarde kapot maken, meneer Lisman. Wat doen we als straks de olie op is?
4: Nou, dan gaan we rijden op zonnebloemolie.
2: Huh? Zonnebloemolie, kan dat?
4: Ja, in plaats van plastic gebruiken we bamboe. Daarmee kun je alles maken.
2: Oh, meneer Lisman, wat goed.
4: Ja, als er rubberbomen op zijn, dan gaan we rubber maken van paardenbloemen.
2: Echt waar? Rubber van paardenbloemen? Maar dat is echt geweldig.
4: Ja, voor elk probleem is een oplossing, meiden. Dus maak je geen zorgen.
2: Wacht even. Wat doen we dan met de plastic soep in de oceanen?
3: Wat denkt u van de uitgestorven dieren? Hoe denkt u die terug te krijgen?
4: Ja, zeg maar wat.
3: Ja, maar u had toch voor elk probleem een oplossing?
4: Ik moet wel aan de slag.
2: Dag, en de opwarming van de aarde dan?
3: En de stijging van de zeespiegel. Straks staat de hele winkel onder water.
4: Ik moet echt even de voorraad inspecteren.
2: Ja, lekker makkelijk. En wie kan het weer allemaal oplossen?
3: Ja, wij. Jij en ik.
2: Nou, wat bedankt, meneer Leesman. Not.
3: Wat ben je erg?
2: Ja, maar jij bent ook echt wel heel erg.
3: Ik ben ook wel echt heel erg. Ik zeg tik hem aan.
2: Dukkie.
5: Kwaak, kwaak, kwaak, kwaak, kwaak, kwaak.
6: Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
6: 14:50.

Zo, dames en heren, dank u zeer. Het wordt alweer wat beter weer. Dan zingen we altijd een liedje over de camping. Dat draag ik dan speciaal op aan een goede vriend van mij. Die is directeur van een camping. Die is chef van het grasveld, noemen wij het zelf. Die man die verhuurt ook staakervens waar je in kan zitten. Dat is een... Het zou leuk zijn als u het refrein een beetje zou willen meeklappen. Het hoeft niet, maar het duurt net zo lang. Dus... Je koopt een tent voor 1000 gulden met een prima zen en lach. Plus wat stoelen, tafels, bedden en een pomp. Verder nog 2 korte broeken, trainingspakken voor je vrouw of vriendin. Of voor gewoon je vaste vriend. Zet de tent uit op een grasveld om te zien of alles klopt. Met het luifel en de buizen en het zeil. Controleer ook het toiletje. Komt de spoelbak wel goed vol? Oefen desnoods even met zo'n plastic drone. Hop.

voor ontspanning moet je op de camping zijn. Het eerste weekend dat we gingen was nog vroeg in het seizoen. We hielden s'nachts de winterjassen nog maar aan. Zo'n tent is niet centraal verwarmd en het vroeg een graad of 10. Maar je hebt er wat voor over voor je tent. Daarop volgende weekend regen stroomde uit de lucht. We hebben zaterdags in zeilbakken gekocht. Toen we bij de tent aankwamen, stond het water tot de rand. Maar het luchtbed was nog droog en dat was fijn.

Voor ontspanning moet je op de camping wezen. Was dan eindelijk mooi weer en de zon kwam al vroeg op. En die brandjes morgens vroeg al uit de tent. Op een avond kwam er onweer en het waaide nogal hard. En de tent lag 20 meter verderop. Water halen, vaten wassen, kilometers voor een plas. En een eindeloos gesleep met kratten bier. Toen we thuis kwamen geboekt voor een maandje naar de zon. Ik was gebroken van dat koude grondplezier.

0: Ja, even tussendoor, want ik ga deze week ga ik zelf naar de camping.
1: Ja.
0: Ja. En dan niet in de staakerven, waar je dus ook in mag zitten.
1: Of met de pomp.
0: Nee, ik ga lekker met mijn campertje. En dan heb ik ook die pomp niet nodig. Ja. Want ik heb een echt matras erin.
1: Kijk.
0: En een echt dekbed.
1: Nou,
0: en een echt kussen. Niet
1: heerlijk.
0: Zo'n opblaaskussentje.
1: Nee, niet zo waar je als je omdraait dat je dan lekker zit. Dat je op de grond ligt. Of van de... van dat...
0: Ja, en dat je midden in de nacht het handeltje op moet pompen. Nee, dat gaat allemaal niet gebeuren. Alleen, het gaat ook een beetje spannend worden. Want het wordt de eerste vakantie met het hondje.
1: Ja.
0: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
1: Dat gaat helemaal goed komen.
0: Dat denk ik ook
1: wel.
0: Alleen, wat ook goed gaat komen... Mirabel?
1: Ja?
0: 2 uur volgehouden bij mij.
1: Ik hou het nog wel langer vol met jou, dus geen probleem. Ik vind het alleen maar gezellig.
0: Kom je volgende week terug?
1: Ja, graag.
0: Ja, want dan zit Rudy nog steeds lekker
1: in Italië.
0: Helemaal onder in die laars van Italië.
1: In die hak.
0: In die hak, ja.
1: Nee, dus, ik kom volgende week met alle liefde terug. Supergezellig.
0: Ja, en dan is het ook de 80ste uitzending.
1: Kijk.
0: En dan geef ik je huiswerk.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nummers uit de jaren 80.
1: Oh,
0: lijkt me dan wel leuk.
1: Gaat helemaal goed komen.
0: Dat dacht ik wel.
1: Jawel, jawel. Dat is mijn generatie. Mijn momentum, zeg maar.
0: Dus, jouw momentum?
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd.
1: Toen was ik helemaal into de muziek.
0: Oh, dan ga ik geen nummers zoeken. Dan mag je alle nummers zoeken.
1: Oké, ja.
0: Een stuk of 20.
1: Is goed.
0: Ja?
1: Ja, gaan we doen.
0: Ik ben benieuwd wat we gaan horen volgende week. Maar we gaan het volgende week ook over iets anders hebben. En dat is nog een verrassing.
1: Kijk.
0: Want het is iets... waar we alle twee helemaal niks mee hebben.
1: Ik word nu al zenuwachtig.
0: Oh jee. Nou, ik heb daar wel muziek over en leuke sketches.
1: Ja.
0: Dat gaan we allemaal volgende week doen. Ik dank jullie allemaal hartelijk voor het luisteren vandaag. Ik wens jullie allemaal ook een hele mooie, fijne zondag.
1: Ja.
0: En ik hoop dat het zonnetje vandaag nog een beetje erdoorheen gaat komen.
1: Ik hoop het ook.
0: Het ziet er nog een beetje grauwig uit. Maar dat komt vast en zeker allemaal goed. En wij zeggen tot volgende week. En we gaan eruit met een nummer van de Backstreet Boys.
1: Ja.
0: Everybody.
1: Voor iedereen.
0: En dat lijkt me wel een heel geslaagd nummer om daarmee de uitzending af te sluiten.
1: Ja.
0: En heb je zelf nog iets leuks wat je wil vertellen hier op de radio... kun je altijd nog een e-mail sturen naar goedemorgenlangstraat@gmail.com.
1: Kijk.
0: En zometeen na het nieuws en de reclame krijgen we de Beatles en de Stones.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Maleisië trekt omgerekend ruim €1 miljoen uit voor korting op vliegtickets om zo luchtvaartmaatschappijen te helpen nu door de oorlog in het Midden-Oosten de brandstofprijzen zo zijn gestegen. Zo'n 100.000 reizigers krijgen deze en volgende maand korting op binnenlandse vluchten. Ook krijgen vliegmaatschappijen langere tijd om hun rekeningen te betalen en komen er vrijstellingen voor overige kosten, zoals die voor het parkeren van de toestellen. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baltzewing in het AD. Volgens hem komen gemeenten afspraken over extra woonwagenplekken nauwelijks na. In 8 jaar tijd kwamen er zo'n 100 bij, maar er zijn er 5000 nodig volgens onderzoek. Ook noemt hij controles door gemeenten naar de herkomst van geld om een schaarse standplaats te kopen schandalig. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 wadlopers vast komen te zitten die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Holwerd zijn gebracht. Volgens Omroep Friesland is inmiddels iedereen in veiligheid. Reddingsboten konden de mensen eerst niet bereiken door het lage water. Waardoor de wadlopers in de problemen kwamen is niet bekend, maar toen meerdere mensen onderkoeld raakten is alarm geslagen. De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Volgens de Voetbalbond zorgt dat voor meer veiligheid en kortere wachttijden, maar supporters maken zich zorgen over privacy en hacks, meldt RTL Nieuws. Het systeem moet helpen om supporters die zich misdragen sneller te identificeren. De KNVB stelt dat het ook zwarthandel in tickets kan tegengaan.

0: Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. En dit was het radionieuws.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
11: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig 35 euro of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
15: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
16: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
17: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Goed zo.
25: Langstraat FM. Wat stond er op nummer 1 in de...

0: Ontzettend veel is er te doen geweest voordat Amsterdam zonder belemmering de Bijlmermeer kon gaan bebouwen. Maar nu is het dan zover. De bouw van ruim 5000 woningen voor de gemeente Amsterdam kan een aanvang nemen. Ergens, in het midden van het opgespoten terrein, stond een grote heistelling klaar om burgemeester Sam Calden de gelegenheid te geven de eerste paal officieel de grond in te drijven. De burgemeester nam de touwen in handen en de eerste dreunen op de versierde heipaal volgden. De omstanders konden intussen zien hoe de polder bouwrijp is gemaakt en al voorzien is van viaducten. Bij iedere dreun brokkelt er meer af van de landelijke sfeer. Grote woonblokken in een geheel nieuwe plaatsing ten opzichte van elkaar zullen hier voor een maximale ruimtewerking zorgen. Aan de rand van de polder staan de eerste complexen al overeind van een satellietstad voor 110.000 inwoners.
1: Dit is Ricardo Leybers met een aaneenschakeling van historische feiten en wetenswaardigheden. U luistert naar The Beatles.

0: komt, inderdaad.
1: Ja.
0: En dan moeten jullie eigenlijk wel...
1: Ja, wat moeten we dan doen?
0: Ja, wat moet je dan eigenlijk doen? Een gouden plaat weggeven of zo?
1: De bank. Ja, naar de bank brengen.
0: Ja, daarna, want dat is al gebeurd natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja.
0: Hebben jullie een keer in jullie show gedaan, hoor?
1: Ja, ja, als finale hebben we gedaan.
0: En dat gaan jullie nog een keer doen? Het wordt het clublied zeker, het nieuwe clublied?
1: Ja, het is in ieder geval, iedereen zingt het nu, hè.
0: Ja?
1: Dat, ja, iedereen.
0: Hoe is dat eigenlijk, die Borstella? Heb jij, hoe dans je dan?
1: Ja, de kinderen zingen, meestal zingen de kinderen, want ik zei het, die kinderen spelen op straat en die zingen het. En zeggen, zingen ze de tekst, zingen ze de tekst. En dan zoals, ja, klein meisje. We dansen samen de Castella.
2: Castella zingen de kinderen.
1: Oh, ja. Castella, allemaal Castella.
3: Veronica, stop dit.
4: Nummer 1.

De grammofoonplaten draaien weer op volle toeren, welke het vinyl doen laten kraken. Vergezeld van een onontbeerlijk, heerlijk geurend kopje koffie, welke met liefde is bereid om zo de stem te doen smeren, is het weer tijd voor nostalgie en melancholie. Dit is Ricardo Leijbers. U luistert naar The Beatles en The Stones.

0: President Johnson has just announced...
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het ziet er naar uit dat het team van het Nederlandse Urban Search and Rescue vanmiddag op het eiland Saba aankomt om mee te helpen in de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. De groep bestaat uit 11 mensen en 9 speurhonden. Eerder werd bekend dat de vermiste man een senior paramedic in het USAR-team is. Dat maakt het extra beladen voor USAR.nl. De autoriteiten melden al dat ervan uitgegaan wordt dat de man niet meer levend wordt gevonden. Woensdag raakte hij vermist en sindsdien wordt er naar hem gezocht. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bezoekt vandaag de slachtoffers van een aanrijding in de Italiaanse stad Modena. Een automobilist reed op voetgangers in, 8 mensen raakten gewond, 4 zijn zwaar gewond. De automobilist zou mentale problemen hebben. Na de aanrijding probeerde hij te vluchten, maar omstanders gingen achter hem aan. Tijdens zijn vluchtpoging verwondde hij iemand met een mes. Meloni heeft haar reis naar Cyprus afgezegd om bij de slachtoffers langs te gaan. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Balshewin in het AD. Volgens hem komen gemeenten afspraken over extra woonwagenplekken nauwelijks na. In 8 jaar tijd kwamen er zo'n 100 bij, maar er zijn er nog 5000 nodig volgens onderzoek. Ook noemt hij controles door gemeenten naar de herkomst van geld om een schaarse standplaats te kopen schandalig. 798.000 mensen keken gisteravond naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Mediaonderzoek. Dit aantal valt in het niet in vergelijking met vorig jaar. Toen keken ruim 3,5 miljoen mensen naar de finale, waarin Cloud Nederland vertegenwoordigde. Het aantal lag dit jaar mogelijk een stuk lager, omdat Nederland vanwege de deelname van Israël niet meedeed aan het Liedjesfestival. Bulgarije won het Eurovisie Songfestival 2026. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig?

0: fleximpuls.nl.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? Fleximpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
13: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
14: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
17: Schakel maar in.
18: Van harte welkom.
19: Schakel maar in.
17: En geniet.
20: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
17: Gewoon lekker lang luisteren.
21: Wat zegt u?
19: Gewoon lekker.

Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de verboden show. Verboden show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Oh yeah. Langstraat FM. Info.

0: Onvoorstelbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Zwitserse horlogebedrijf Swatch heeft klanten via sociale media opgeroepen niet massaal naar de winkels te gaan om het nieuwe horloge te kopen. Gisteren bleven meerdere Swatch-winkels, wereldwijd, maar ook in Nederland dicht, omdat er te veel mensen naar de winkels waren gekomen. De politie moest eraan te pas komen om klanten weg te sturen. Volgens het bedrijf blijft de Royal Pop-collectie nog maanden beschikbaar, dus spoed is niet geboden. Swatch zegt, om de veiligheid van klanten en het personeel in de winkels te waarborgen, vragen we u vriendelijk niet massaal naar de winkels te komen. In het Turkse Istanbul is de oudere broer van de gezochte drugscrimineel Bolle Jos Leidekkers Harry opgepakt. Voor de 51-jarige Harry is het de derde keer dat hij achter de tralies zou moeten belanden. Turkije pakte hem in 2023 ook al op. Harry wordt in verband gebracht met de organisatie van Jos. Hij zou betrokken zijn bij het witwassen van drugswinsten. In Nederland werd Harry in 2019 tot anderhalf jaar cel veroordeeld voor wapenbezit, maar vlak voor zijn veroordeling sloeg hij op de vlucht. Afgelopen nacht zijn bij droneaanvallen door Oekraïne op de Russische regio Moskou zeker 3 doden gevallen. Het zou om de grootste aanval van Oekraïne op deze regio in een jaar tijd gaan. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Oekraïnse aanvallen bevestigd. Het Russische persbureau TASS meldt dat er 81 drones door de luchtafweersystemen zijn tegengehouden. Het Russische defensieministerie spreekt van 556 neergehaalde Oekraïnse drones. Ook al wordt de straat van Hormuz door Iran geblokkeerd, af en toe varen er toch olietankers door de zeestraat. Dat meldt persbureau Bloomberg. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat een tanker met Iraakse olie naar India onderweg is. De dagen ervoor was er ook al beweging in de zeestraat te bespeuren. Donderdag voeren 11 schepen door de straat van Hormuz, vrijdag 5 en gisterochtend 6. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar.
8: krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.

0: Ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
0: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
5: En geniet.
8: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker.

Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markessauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Dat blijkt uit beelden van Nieuwsuur. Dit woord verwijst naar de complottheorie dat migratie ingezet wordt om de bevolking van westerse landen te vervangen. Eerder deze week raakte Markessauer in opspraak omdat hij voor de camera zei dat Palestijnse vluchtelingen met geweld moeten worden tegengehouden. Vanaf morgen kan er op de Universiteit Utrecht weer gebruik van alle computersystemen worden gemaakt. Na de brand in een datacenter in Almere anderhalve week geleden had de universiteit met problemen te maken. Op de universiteit werkten de digitale deurpassen niet en werd afgeraden online te werken en te studeren. De universiteit heeft opgeroepen tot maandagochtend niet in te loggen. De tentamens die morgen in de agenda staan gaan door, maar niet digitaal. In het centrum van het Brabantse Boksmeer heeft een ramkraak bij een parfumerie tot veel schade geleid. Na de ramkraak die rond 3:15 afgelopen nacht plaatsvond, sloegen de daders in een gestolen auto op de vlucht. Deze rode Nissan is een eindje verderop teruggevonden. De politie denkt dat de daders van auto gewisseld zijn. De gevel van de winkel is behoorlijk beschadigd geraakt. Onduidelijk is wat er is buitgemaakt. De politie is op zoek naar mensen met camerabeelden. In Congo en Oeganda wordt de hulpverlening van het Rode Kruis opgeschroefd vanwege een nieuwe ebola-uitbraak in Congo. De situatie is zorgwekkend omdat er voor deze nieuwe variant nog geen vaccin of behandeling is. Het Rode Kruis gaat voorlichting geven over bescherming tegen dit dodelijke virus. In de provincie Ituri zijn tientallen mensen aan de gevolgen van het virus overleden en honderden mensen zijn besmet geraakt. Ook in het zuidelijk gelegen Keuma is een besmetting vastgesteld. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het

0: gardengold.nl.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Goed zo.
9: Langstraat FM.
7: Dit is de flitsschijf van deze week.
10: Miss Montreal met schuilen.

0: Schuiler van Miss Montreal, dat is deze week gekozen tot Frits Schijf. Hey, van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van de Flitsende 50, de zevende jaargang, weken nummer 20. Het is de lijst van de zaterdag 16 mei 2026. En het is de 329ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. Wat hebben we deze week? Nou, we hebben maar liefst 10 oude flitsschijven, 13 zittenblijvers, 11 stijgers, 21 zakkers en 5 nieuwkomers. En als we 5 nieuwkomers hebben, hebben we ook 5 verdwenen platen.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 50. Never felt this way. Gotta be my lucky day. Be my lucky day. Nummer 49.
3: Ik ben niet meer bang. De storm dreigt wel voorbij. Ik hoef niets te verlangen.
2: Nummer 47.

De verdwenen platen netjes door Kees op een rijtje gezet. Op nummer 50, My Lucky Day. Nou, zo'n Lucky Day is het deze week niet voor Milo. Een oude flitschijf, 10 weken stond hij genoteerd. En 109 punten bij elkaar gescharreld. 60 punten voor Ik Ben Niet Meer Bang van Hanna May. En er stond vorige week er nog op een nummer 49. 5 weken in de lijst. 17 weken in de lijst. De Rain Dance van Dave, vorige week nog 47. 17 weken in de lijst, 409 punten. En dan de flinke zakken deze week. 29 weken in de lijst, 1031 punten voor Gone, Gone, Gone. En David Guetta, Teddy Swims en Twans and Ice, die zijn inderdaad Gone, Gone, Gone. Vorige week stond de plaat nog op 46. En 45, die ook verdwenen is, slechts na 4 weken. Days We Left Behind, een oude flitschijf. Paul McCartney, slechts 38 punten bij elkaar. Nou goed, dan gaan we nu meteen van starten met de flitsende 50 van deze week. En we starten meteen goed met de nieuwe op nummer 50.

Nieuwe release van Baby Richa samen met Faithless kwam deze week binnen op nummer 50. Nummer 49, dat is een oude flitschijf. Get In Girl van de Maker Trainer. 12 weken zat de plaat genoteerd. En vorige week stond de plaat nog nummer 48. En vorige week 35, nu naar nummer 48 gezakt. Where Is My Husband van Ray naar 32 weken dat de plaat genoteerd staat. En op nummer 47 hebben we weer een nieuwkomer. Waar blijf je nou? Dat is Donnie samen met Senna.

0: TikTok, TikTok.
1: Waar blijf je nou?
2: Waar blijf je nou?
1: Ja, dat is de titel van de plaat. Donnie en Senna hoorde je deze week binnengekomen op nummer 47. Nummer 46, die komt van 42. Begin opnieuw van Bazaar in de 33ste week. En 31 weken staat de Fate of Ophelia genoteerd van Taylor Swift. 12 weken lang stond ze op nummer 1. En nu zakt ze weg van 36 naar nummer 45. En 44 vinden we weer een nieuwkomer. Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear.

The Kingdom of Fear vinden we deze week op een nummer 44 in de Frits in de 50. Nummer 43 die komt van 41. Be Mine van Kemmeruit. 18 weken lang staat de plaat genoteerd. En die slaan we deze week ook over. En nummer 42, dat is zo wel leuk. Dat is ook weer een nieuwkomer. Het is namelijk de flitsschijf van de afgelopen week. En dat is niemand minder dan O'Gene met Something Perfect.

Something Perfect, de nieuwe single van de OG'en. En die komt deze week binnen op een nummer 42. Het is nog niet de hoogste nieuwkomer, want die gaan we in het volgende uur draaien. We gaan nu wel luisteren naar nummer 41. Dat is een zakker van 39 afkomstig in de 23e week. Sarah Larsson met Lush Life.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Eerste overzicht Flitsende 50 gaat van 50 naar 40. Gelijk een nieuw binnenkomen. De eerste 50 voor New Legend van Bibi Rexha en Fateless. Meghan Trainor en Get In Girl X Flits schrijven op 49, komt van 48 in plaats gezakt. Dat is ook een zakker voor Ray. En Where Is My Husband? 38 vorige week, 10 plaatsen gezakt naar 48. Tweede nieuw binnenkomer op 47. En die is van Donny en Senna. Waar blijf je nou? Maar is 33 weken alweer in de lijst voor Bazaar en begin opnieuw. Wel gezakt 42 naar 46. Geldt ook voor Taylor Swift een zakker van 36 naar 45. The Fate of Felia. Dat is met de 31ste week een ex nummer 1. Cameron Wright komt dan als derde nieuw binnenkomer op 44. Kingdom of Fear. Een kamerad met Be Mine, 18e week, 43 te vinden deze week. 42 is ook nieuw. O'Gene en Something Perfect, de ex-flitschijf. En 41 komt van 39, Sarah Lawson en Lush Life in de 23e week. Dan 40, Somber en 12 to 12, komt van 34.

Sombra hoort je met 12 to 12. 32 weken lang zat de plaat genoteerd. En deze week zakken ze weg van 34 naar nummer 40. Nummer 39 die komt van 35. En staat inmiddels al 18 weken genoteerd. Offenbach met Miles Away.

Miles Away van de Offenbach vinden we deze week wel op nummer 39. En 38 is ook een zakker van 33 afkomstig in de achtste week. Dominic Freak met White Keys.

Dominique Fiek met de White Keys vinden we deze week dan op een nummer 38 van 33 afkomstig. En 37, die komt van 32. Dominique Fiek staat slechts 8 weken genoteerd, maar deze plaat hoor je al 25 weken. Shannon Sparrow met Die on This Hill.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Miles Michael Smith Thompson. Bekend als Miles Smith, werd geboren op 3 juni 1998 in Luton, Engeland. Hij leerde zichzelf gitaar en piano spelen en brak in 2022 door via TikTok. Op 6 februari 2026 bracht hij Drive Safe uit, een samenwerking met Niall Horan. Het nummer verscheen via Sony Music UK.
0: Flitsende 50, feitje.

0: Nou, we kunnen maar met recht stellen dat ze heel veilig door flitsende 50 doorgaan. Want ze zijn deze week maar gestegen van 43 naar 36. En ze staan 11 weken genoteerd. Maar ik moet er wel bij zeggen dat die plaat al een keer op een nummer 17 staat genoteerd. Dus Maal Smits en Neil Horan, daar kunnen we zeker van zeggen dat ze zeker geen uitslovers zijn.
1: Ik ben de

uit Slover, Samuel L. Wilton samen met de Bankzitters. En die vinden we deze week op nummer 35 van 29 afkomstig, 10 weken in de lijst. En 5 weken staat Dominique Fiek genoteerd met Baby Doll. I can't move.

0: Save Me Tonight van Jennifer Lopez en David Guetta. 4 weken staan ze genoteerd en deze week omhoog gegaan van 40 naar 33. En op nummer 32, daar vinden we Lil Kleine met Lijntje.
1: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vijf.
2: Jacques Chirac.
1: Oh man.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het televisieprogramma Buitenhof heeft de burgemeester van Doetinchem, Mark Bouwmans, gezegd dat hij de uitspraak van Tweede Kamervoorzitter Ruben Brekelmans over de opvang van asielzoekers gevaarlijk vindt. Brekelmans liet zich eerder ontvallen dat het aan gemeenten is om zelf te bepalen of ze wel of geen asielopvang willen. Bouwmans zegt dat gemeenten zich aan de spreidingswet moeten houden en hoopt dat Brekelmans op zijn woorden terugkomt. In Rotterdam heeft de politie 12 activisten van Kappen met Kolen gearresteerd. In totaal wilden zo'n 30 demonstranten steentjes onder het spoor vandaan halen om het op die manier onklaar te maken. Vorig jaar deed de groep dat ook al eens. De politie zegt dat 12 personen niet luisterden en het spoor wilden betreden. Kappen met Kolen is gelinkt aan Extinction Rebellion. De actiegroep wil zich aansluiten bij de blokkadeacties van Geef Tegengas. En de spoorblokkades in het Rotterdamse havengebied uitgevoerd door activisten hebben al tot vele miljoenen euro schade geleid. Dat zeggen de bedrijven uit de haven. Zij willen dat er landelijk wordt ingegrepen en zijn de dagenlange acties van Geef Tegengas spuugzat. Demonstranten gaan al ruim een week iedere dag weer op het goederenspoor zitten. Volgens de Vereniging van Bedrijven in de Rotterdamse haven, Delta Links, kan het zo niet langer en loopt de schade door de blokkades hard op. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markesauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Dat blijkt uit beelden van Nieuwsuur. Dit woord verwijst naar de complottheorie dat migratie ingezet wordt om de bevolking van westerse landen te vervangen. Eerder deze week raakte Markesauer in opspraak omdat hij voor de camera zei dat Palestijnse vluchtelingen met geweld moeten worden tegengehouden. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
15: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
16: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met

0: code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakker Pim, Putstraat 68 in Waalwijk.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM.

0: valt de hart of vanaf de start.
1: Je hebt mij van Kevin samen met Roxy Dekker is deze week de hoogste nieuwkomer op nummer 31. Dat we even alle nieuwkomers nog op een rijtje zetten.
2: Nieuw. In de flitsende 50.

0: Action der Feinste.
1: Honey, I've been scared to death, looking in the mirror. Just another day in the kingdom of fear.
0: Nieuw in de flitsende feinste.
2: De hoogste nieuwe in de flitsende 50.
3: De nieuwkomers eventjes voor je op een rijtje gezet. De nieuwe religion van Bibi Rexha samen met Faithless kwam binnen op nummer 50. Op nummer 47, waar blijf je nou? Van Donnie en Senna. Kingdom of Fear van Cameron Whitecomb kwam binnen op nummer 44. En op 42, Something Perfect van O'Gene. En de hoogste nieuwkomer, die heb je net gehoord. Je hebt mijn Kevin samen met Roxy Dekker. En die komt er binnen op nummer 31. En de nummers 40 tot en met nummer 30, die krijg je van Erik.
2: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
4: We tellen er weer 10 af van 40 naar 30 nu. Weer door 40 van Stamber, 12 tot 12 van 34 afkomstig. En van 35 afkomstig naar 39 gezakt is Offenbach in de 18e week Miles Away. Dominique Fike met White Keys op 38 komt van 33. En ook gezakt van 32 naar 37 is Shanna Spiro met Die on This Hill. Mel Smit, Neil Horn en Drive 7 in de 11e week is op 36 te vinden, komt van 43. 29 naar 35 dan Samuel Welton en de bankzitters in de 10e week Uitslover. En 34, die komt van 27, gezakt dus ook Dominique Fike nog een keer, maar dan met Baby Doll. 33 komt van 40, dat is lichte stijging voor Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight. En Little Kleine en Milo Laat Het Lukken met Lijntje op 32. 31 nieuw dan Kevin, Roxy Dekker, Je Hebt Mij. En 30 tot slot van 23, Monique Smit, Ik Wil Je Helemaal als ex-flitschijf zijnde. Ik zie wel dat die vrouw...

0: Monique Smits in de zevende been. Kijk, wil je helemaal zakken van de 23 naar nummer 30. En het is een oude flitsschijf.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de flitsende 50. Flitsende 50. Nummer 3.

Ja, dat was hij dan, de top 3 van vorige week. Eventjes kijken op nummer 3. So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. Op nummer 2, Bruno Mars met I Just Might. En Fever Dream van Alex Warner vonden we vorige week op nummer 1. Zou die nog steeds op een nummer 1 staan? Of hebben we misschien een andere? Blijf gewoon luisteren de komende 2 uur. Dan ga je het antwoord vanzelf tegenkomen.

Fantastische platen toch om nog eens een keer terug te horen in de flitsende 50. Je hoort Bar Minium van Fresh samen met Lassa. En Jenny Roll vinden we deze week op 28 en zitten blijven. Oh.

Jelly Hole hoorde je met I'm Good. 7 weken zat hij genoteerd en deze week blijven staan op nummer 28. Vorige week binnengekomen op nummer 44. De nieuwe single van Sam Milieu, 24 Hours. En nu op 27. I'm

0: The Thing I Love van Max en Andy Kramer. 11 weken staan ze nu genoteerd in de Flits in de 50. En deze week zijn ze helaas blijven staan. Nummer 25, die kwam vorige week binnen op nummer 37. 2 weken staat hij al genoteerd. Het is voor de 2e keer volgens mij dat we Lil Kleine tegenkomen. Nu met Samuel Welten en Maak Me Nou Niet Gek.
1: Het is een mooi Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou niet gek.

Babette. 12 weken staan ze genoteerd in de flitsende 50. En deze week zakten de platen weg van 22 naar 24. Nog een zakker op 23, van 18 afkomstig. 9 weken voor Sam Fender samen met Olivia Dean.

Sam Fender samen met Olivia Dean. 9 weken staan ze genoteerd met Rain Me In. En Olivia Dean, die komen we straks nog tegen in het volgende uur. Want ze staat nog steeds hoog genoteerd in de flitsende 50. Nummer 22 dan, van 14 afkomstig. En dat slechts in de vierde week. Dat valt me tegen dat Bruno Mars zo hard alweer naar beneden valt met deze plaat. Het was een hele goede opvolger geweest van I Might. Risk It All staat dus nu op nummer 22.

Bruno Mars dus met de I Might. En dat vinden we dan op nummer 22. 21 nu. Beauty and the Beast van Justin Bieber en Nicki Minaj.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: De laf van 30 naar nummer 20 in het volgende overzicht. Dat is beginnend met Monique Smit. Ik wil je helemaal op 30. 29 dan, dat is van Fresh Cam en Laza Bare Minimum. Dan 28 op blijven staan is Jelly Wall I'm Good in de 7e week. En Sommieux 24 Hours 27 komt van 44. 26 blijft 26 Max en Andy Grammer in de 11e week The Thing I Love. En 37 gaat naar 25 voor Little Klein en Samuel Welton Maak Me Nou Niet Gek. 24 komt van 22 Maxime en Babette in de 12e week Hoe Dan Ook. 23 komt van 18, Sam Fender, Olivia Dean en de 9e week Rhyme Me In. En 14 gaat naar 22, dat is ook weer een dichte zakker voor Bruno Mars, Whisk It All. Dan, 21 vorige week, 21 deze week, Justin Bieber, Nicki Minaj en Judy and the Beats, en dat op derde week. Dan vinden we 20, ook blijven staan ten opzichte van vorige week op 20. Chris Cross Amsterdam, Jan Smits, Frans Bauer, als ex-flitsschrijf, zij hoort bij mij.

niet nodig van Flemming en Meteor. Jor staat al 20 weken genoteerd in de flitsende 50. En deze week is de plaat op nummer 19 blijven staan. Dan 18, die maakt een sprongetje naar boven toe van 24 afkomstig. 3 weken staat al genoteerd. Olivia Rodrigo en het nummer heet Drop Dead.

Drie weken zelfs al genoteerd met deze single. Olivia Rodrigo met Drop Dead. En deze week omhoog gegaan van 24 naar nummer 18. En als je dan gaat vragen aan Bella Kay wat ze ervan vindt, dan zegt zij: I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it.

I love it, I love it, I love it. 9 weken lang zat de plaat genoteerd en deze week weer teruggegaan van 13 naar nummer 17. De laatste van dit uur is Bazaar, Nacht in Amsterdam.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.

0: Nieuws. De swatchwinkels in Nederland waar de nieuwe Royal Pop horloges te koop zijn, blijven vandaag en mogelijk ook morgen dicht. Dat meldt een medewerker van de Swatchshop in Rotterdam. Gisteren stroomden wereldwijd en ook in Nederland enorm veel mensen richting de horlogewinkel om het nieuwste klokje te bemachtigen. De politie moest eraan te pas komen om mensen weg te sturen. De drie winkels in Nederland waar de collectie verkocht wordt, in Leidschendam, de Amsterdamse PC Hoofdstraat en in Utrecht, blijven voorlopig dicht. Volgens een officier van justitie in Parijs zijn er in Frankrijk een tiental nieuwe mogelijke slachtoffers van de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Er is een onderzoek naar mensenhandel geopend en tot nu toe zouden er zo'n 20 mogelijke slachtoffers in beeld zijn. Het doel van het onderzoek is om vooral mensen te achterhalen die slachtoffers in Frankrijk hebben gemaakt of Epstein vanuit Frankrijk hebben geholpen. Denk daarbij aan personen die slachtoffers voor hem hebben geronseld. In de buurt van het Gelderse Putten bij een benzinestation langs de A28 heeft een aanvaring tussen tientallen voetbalfans plaatsgevonden. De politie Oost-Nederland meldt dat daarbij een auto in brand is gestoken. Het zou gaan om een confrontatie tussen voetbalsupporters van Ajax en Feyenoord, maar een politiewoordvoerder kan dat nog niet bevestigen. Onderzocht wordt wat er precies is voorgevallen. Om 2:30 is de uitwedstrijd van Feyenoord tegen PEC Zwolle begonnen en op hetzelfde tijdstip startte het duel tussen Ajax en Heerenveen. Israëlische aanvallen op Gaza hebben aan zeker 4 mensen het leven gekost. Artsen melden bij een luchtaanval 3 doden bij een voedselverdelingspunt in centraal Gaza. En in de zuidelijke stad Khan Yunis kwam een Palestijn om het leven bij een politiepost. Volgens Israël vormde deze militant een acute dreiging voor de strijdkrachten ter plaatse. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.

0: Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
5: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle Valdorpels, één adres.
6: Valdorpelshop.nl.
7: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakker Pim. Putstraat 68 in Waalwijk.
8: Schakel maar in.
9: Van harte welkom.
10: Schakel maar in.
8: En geniet.
11: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
8: Gewoon lekker lang luisteren.
12: Wat zegt u?
10: Gewoon lekker.

0: kan niemand het licht weer aandoen, want ik zit in het donker. Turn the lights off van Justin, Jetstyle en John. 9 weken staat de plaat genoteerd en deze week weggezakt van 12 naar nummer 15.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. Nummer 3.

De top 3 van vorige week. Op nummer 3 vonden we So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. I Just Might van de Bruno Mars op nummer 2. En de 4 voor Dream vonden we op nummer 1. Zou dat nog zo zijn deze week? Blijf gewoon dit uur luisteren, dan kom je vanzelf het antwoord tegen.

0: zeggen.
1: Een flitsende 50 feitje.
2: Talk to You is een house track die Another and 45 Ultra op 6 maart 2026 uitbracht via het label No Art, het eigen imprint van Another. Het nummer duurt 3 minuten en is een samenwerking waarbij 45 Ultra de vocalen verzorgt. Another is een Nederlands DJ en producer duo dat bekend werd met hun track Relax My Eyes. 45 Ultra is een vocaliste met een catalogus van soulvolle, langzame nummers. De track bereikte de eerste plaats op de Warm Global Dance Radio Chart en werd bijna 50.000 keer gebruikt in TikTok-video's. De productie kenmerkt zich door een relaxed tempo en zonnige synths.
1: Flitsende 50, feitje.

Talk to You van Another 45 Film met Ultra. 5 weken lang staat de plaat genoteerd in de flitsende 50. En deze week gaat hij omhoog van 16 naar nummer 12. Nog een flinke stijger van 25 naar nummer 11. Daar gaat Justin de Wild met Cheerio.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar 10 uur. Blijven staan op 20 is dat Crisscross Amsterdam onder andere. Zij hoort bij mij. Flemming en Meteor in de 20ste week blijft op 19 staan met Niet Nodig. En 24 gaan naar 18. Olivia Rodrigo met Drop Dead, derde week. Bella Kay, I Love It, I Love It, I Love It op 17. Afkomstig van 13, dus iets gezakt. En 17 gaan naar 16, dat is weer één plaatsje winst voor Bazaar en Nacht in Amsterdam. Tijdsflitschijf in de 10e week. 12 van 15 dan. Justin, Jack Staal en John met Turn the Lights Off. En 14 komt van 15 Robert van Hemert, Donny in de 15e week. Susanne Freek, halverwege uit Flitschijf. 11 naar 13. En 16 vorige week, nu 12, is iets wat doorgesteken voor Annette en 54 Ultra, Talk to You. Justin de Wild met Sirio, 11 van 25. En 10 blijft 10. Taylor Swift als X-Flitschijf met Upper Light in de 22e week.

Open Light, dat is dan de single van Taylor Swift. Staat nu aan de rand van de top 10. 22 weken staat ze genoteerd. Het is een oude flitsschijf. Met name de allereerste flitsschijf van dit jaar. En die Fate of Ophelia, die staat bijna onderaan in de flitsende 50. En die zal volgende week helaas wel verdwenen zijn.

De handbereiken van Sombrus hadden inmiddels al 12 weken genoteerd. En deze week zakte de plaat weg van 6 naar nummer 8. En ik moet zeggen, dat is niet een hele spannende top 10 die we hebben. Want op nummer 7 is Bowser blijven staan met Magnetic.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims is een oude flitschijf. 4 weken zat hij genoteerd en deze week is hij omhoog gegaan van 8 naar nummer 6. 36 weken, waarvan 4 weken lang op nummer 1. Deze week de langste noteerde, Olivia Dean, Man I Need.

So easy to fall in love. Olivia Dean staat met deze plaat al 26 weken genoteerd. Ze is niet verder gekomen dan een nummer 3 notering. Maar ze staat al wekenlang in de top 10 en heeft nog behoorlijk wat punten bij elkaar gescharreld. Nummer 2 is ook een zittenblijver. Bruno Mars.

0: 12 weken lang stond hij op nummer 1 en nu is hij op nummer 2 blijven staan in de 17e week. I Just Might van Bruno Mars.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10 in de flitsende 50. Flitsende 50. 9. Flitsende 50. Flitsende 50. 7. Nummer 6.

0: is de flitsende 50.
1: Straks de nummer 1. Nu tellen we af van 10 naar nummer 2. 10, beginnen we mee. Blijft op 10. Dat is het verschil van vorige week. Taylor Swift en Apple Light. Harry Styles en American Girl gaat van 9 naar 9. Blijft dus staan. 6 naar 8 is 2 plaatsen verlies voor Samba en Homewrecker 12e week. De helft, 6 weken, in de lijst Bauza, Magnetic, blijven staan op 7. 8 gaat naar 6, 2 plaatsen winst voor Teddy Swims, Mr. Know-it-all's ex-flitschijf. En Olivia Dean, Man I Need, 5 vorige week, 5 deze week, blijft er staan. Ook 4 blijft staan, Shakira, Zoo, in de 16e week. En ook 3 blijft staan, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, in de 28e week. En ook 2 blijft staan, Bruno Mars, I Just Might, ex nummer 1 in de 17e flitswijk.
0: Nummer 1.
2: Ja, en ook de nummer 1 is blijven staan voor de vierde achtereen volgende week dat de plaat op nummer 1 staat. 10 weken lang staat hij nu in de flitsende 50 genoteerd. Alex Warner met 4 voor Dream. Nou, wat ons betreft, weer bedankt voor het luisteren. Volgende week doen we het weer dunnetjes over. Als jij gaat stemmen op flitsende50.nl en dan klik dan op jouw top 5.
3: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Gisteren heeft een man bij een demonstratie in Haarlem geprobeerd het vuurwapen van een agent af te pakken. Omstanders en collega-agenten konden snel ingrijpen. De

0: deze gast betrokken is geweest bij omkoping en ook zou hij zich als tiener schuldig hebben gemaakt aan misbruik. De redactie was hiervan niet op de hoogte en zegt zelf dat het dat wel had moeten zijn. In de eerste drie maanden van dit jaar is de economie in Israël behoorlijk gekrompen. Dit komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Het bruto binnenlands product nam met 3,3% af. Volgens persbureau Bloomberg pakte dit forser uit dan economen van tevoren hadden verwacht. In maart mepte Iran flink terug door Israël met drones en raketten te bestoken, terwijl Hezbollah-strijders het land vanuit Libanon onder vuur namen. Er ontstonden verstoringen en bedrijven sloten tijdelijk de deuren. De tijger die ontsnapt was uit een particulier beheerd verblijf is door de Duitse politie doodgeschoten. De autoriteiten tasten nog in het duister hoe het dier heeft weten te ontsnappen. Op een bedrijventerrein in de buurt van Leipzig hield een dompteur grote katachtigen, waaronder de ontsnapte tijger. Eén man is bij het incident licht gewond geraakt. Hij werd uit het verblijf gered en naar het ziekenhuis gebracht. De politie controleert met een drone of er geen andere roofdieren ontsnapt zijn. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8. Ook voor morgen wordt neerslag verwacht, maar tussen de buien doorschijnt de zon. Bij een west- tot zuidwestenwind wordt het 15 à 16 graden. Dit was het radionieuws.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
5: Flex Estate. Own your deal.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
16: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag bestel

0: besteld is morgen bezorgd.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
5: En geniet.
8: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Goed zo.
10: Langstraat FM. Wat stond er op nummer 1 in de hit?

0: Ontzettend veel is er te doen geweest voordat Amsterdam zonder belemmering de Bijlmermeer kon gaan bebouwen. Maar nu is het dan zover. De bouw van ruim 5000 woningen voor de gemeente Amsterdam kan een aanvang nemen. Ergens, in het midden van het opgespoten terrein, stond een grote heistelling klaar om burgemeester Sam Calden de gelegenheid te geven de eerste paal officieel de grond in te drijven. De burgemeester nam de touwen in handen en de eerste dreunen op de versierde heipaal volgden. De omstanders konden intussen zien hoe de polder bouwrijp is gemaakt en al voorzien is van viaducten. Bij iedere dreun brokkelt er meer af van de landelijke sfeer. Grote woonblokken in een geheel nieuwe plaatsing ten opzichte van elkaar zullen hier voor een maximale ruimtewerking zorgen. Aan de rand van de polder staan de eerste complexen al overeind van een satellietstad voor 110.000 inwoners.
1: Dit is Ricardo Leybers met een aaneenschakeling van historische feiten en wetenswaardigheden. U luistert naar The Beatles en de

0: komt, inderdaad.
1: Ja.
0: En dan moeten jullie eigenlijk wel...
1: Ja, wat moeten we dan doen?
0: Ja, wat moet je dan eigenlijk doen? Een gouden plaat weggeven of zo?
1: De bank. Geld naar de bank brengen.
0: Ja, daarna, want dat is al gebeurd natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja.
0: Hebben jullie een keer in jullie show gedaan, hoor?
1: Ja, ja, als finale hebben we gedaan.
0: En dat gaan jullie nog een keer doen? Het wordt het clublied zeker, het nieuwe clublied?
1: Ja, het is in ieder geval, iedereen zingt het nu, hè?
0: Ja?
1: Dat, ja,
0: hoe is dat eigenlijk, die Borstella? Heb jij, hoe dans je dan?
1: De kinderen zingen, meestal zingen de kinderen, want ik zei het, die kinderen spelen op straat en die zingen het. En ze zeggen, zingen ze de tekst, zingen ze de tekst. En het is zoals, ja, klein meisje. We dansen samen de Castella.
2: Castella zingen de kinderen.
1: Oh, de Castella, de Castella.
3: Veronica, stop dit.
4: Nummer 1.

De grammofoonplaten draaien weer op volle toeren, welke het vinyl doen laten kraken. Vergezeld van een onontbeerlijk, heerlijk geurend kopje koffie, welke met liefde is bereid om zo de stem te doen smeren, is het weer tijd voor nostalgie en melancholie. Dit is Ricardo Leijbers. U luistert naar The Beatles en The Stones.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De man die gisteren in het Noord-Italiaanse Modena op voetgangers inreed, wordt vervolgd voor doodslag en zware mishandeling. Volgens Italiaanse media wordt hij niet verdacht van terrorisme. Bij het incident raakten 8 mensen gewond, van wie 4 ernstig. Een vrouw verloor daarbij beide benen. De 31-jarige verdachte zou kampen met psychiatrische problemen en heeft nog geen verklaring afgelegd. Hij had ook een mes bij zich. Omstanders slaagden erin om hem te overmeesteren. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. In de stad Pforzheim werden bijna 30.000 inwoners geëvacueerd vanwege een zware Britse bom van bijna 2 ton. In Bitburg werden 7 Amerikaanse bommen ontmanteld. Het vinden van onontplofte oorlogsresten komt in Duitsland regelmatig voor. Vorige maand werd er nog een bom gevonden in Dresden. Gisteren heeft een man bij een demonstratie in Haarlem geprobeerd om het

0: Putten zijn vandaag voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan. Bij de confrontatie bij een tankstation raakte zeker één persoon gewond die na mishandeling in het ziekenhuis werd behandeld. Ook werd er een auto in brand gestoken. De politie heeft nog niemand aangehouden en onderzoekt nu welke supportersgroepen bij die confrontatie betrokken waren. Volgens regionale media zou het gaan om aanhangers van Feyenoord en Ajax. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
12: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap

0: 1 vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM.
8: Ik zou zeggen, begint u maar.

altijd leuk om zo'n platenketting te beginnen met een pareltje uit de jaren 70. Nou, laat het verkleinwoordje Chuma weg, want het was natuurlijk een gigantische parel. Jerry Rafferty, Right Down the Line, als opener van deze aflevering van de platenketting. Wekelijks uitgezonden op Langstraat FM tussen de klok van 6 en 7 op de zondagavond dus. Nou, laten wij aan het begin van dit programma maar keurig binnen de lijntjes blijven. De ene lijn, Right Down the Line, Watoto en Hold the Line. Smakelijk eten en goede avond.

Back Tonight. En als mens heb je daar natuurlijk heel weinig invloed op. Maar ja, puur wetenschappelijk bekeken zou het misschien kunnen als de klok een uurtje wordt teruggezet. Want dan duurt die nacht daadwerkelijk een uurtje langer. The Tramps, genoeg van dat soort filosofische bespiegelingen. En Hold Back the Night. En ja, daarvoor die andere Hold. Hè. Hold the Line van Toto. We gaan nu ook iets vasthouden, namelijk de nacht. Hier is Frank Sinatra en het prachtige Strangers in the Night.

Twee mannen zo stil, hand in hand, op een begrafenis van een vriend.

De verbindende factor tussen de afgelopen twee platen was natuurlijk de naam Frank Sinatra en Frank Boeien samen met Stef Bos. En wat zouden beide Franken nog meer met elkaar gemeen kunnen hebben? Dat ze beide een zo duidelijk eigen stemgeluid hebben. Dat is echt iets zeer unieks, zeer origineels en wordt hier zomaar in de platenketting voor u gedraaid. Ja, twee mannen zo stil. We gaan nu even klankmatig verder. Still crazy after all these years. Hier is Paul Simon op Langstraat FM.

Still crazy after all these years. And what a good year for the roses. Je hoorde zojuist Elvis Costello. En we blijven even bij die rozen. Een hele tuin dit keer met Lynn Anderson. MUZIEK

0: Ik blijf het toch een soort van mama appelsap plaat vinden. Ik hoor toch echt rauwe soep. En die is volgens mij echt niet te consumeren. Wel die koude soep, gazpacho, maar dat is weer iets heel anders. Ja goed, dat moet kunnen in een programma als de platenketting, waar het namelijk puur om associaties draait. Tuintje in mijn hart. Daarvoor Lynn Anderson en Rose Garden. We gaan Jan iets langer maken en we gaan hem even van geslacht doen veranderen. Jan wordt Janis, tuintje in mijn hart. Me en Bobby McGee, Janis Joplin.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Ja, er komen wel muzikale monumenten langs, zeg, in dit onderdeel van de platenketting. Want hiervoor dus Janis Joplin en me en Bobby McGee. Bobby, die werd iets korter, werd iets groter ook. En werd Bob Marley met No Woman, No Cry. Niet echt de tearjerkers, maar we blijven wel even bij de tranen. Hier is namelijk Fool to Cry van de Stones, Langstraat FM.

Driemaal is scheepsrecht. En daar bedoel ik dan mee dat we eruit gaan met de derde Frank. Na Frank Sinatra en Frank Boeien blijven we even gek doen. Namelijk na Fool to Cry wordt het de Dancing Fool van Frank Zappa. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Bye bye, zwaai zwaai.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Zijn uitspraak volgt op een Israëlische aanval waarbij Hamas-leider Ezzedine al-Haddad zou zijn gedood. Israël beschouwt hem als een van de organisatoren van de terreuraanval waarbij ruim 1200 mensen omkwamen. Sindsdien voert Israël een groot militair offensief uit in de Gazastrook, waarbij ook al veel Palestijnse burgers zijn getroffen. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. Er vielen geen gewonden, twee andere drones werden onderschept door de luchtafweer. De herkomst van de drones is onduidelijk en wordt nu onderzocht. Hij zou via het westen het land in zijn gekomen, mogelijk uit Iran. De centrale zorgt voor bijna een kwart van de elektriciteitsbehoeften van het land. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. In de stad Pforzheim werden bijna 30.000 inwoners geëvacueerd vanwege een zware Britse bom van bijna 2 ton. In Bitburg werden 7 Amerikaanse bommen ontmanteld. Het vinden van onontplofte oorlogsresten komt in Duitsland regelmatig voor. Vorige maand werd er nog een bom gevonden in Dresden. En op het Deense eiland Anholt zijn strandgangers op het karkas van de overleden walvis Timmy geklommen om selfies te maken. Dat gebeurde ondanks waarschuwingen van de autoriteiten om uit de buurt

0: Schakel maar in.
1: Van harte welkom.
2: Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Het is 7 uur, de avond valt over de Langstraat. De lichten gaan aan, de dag verdwijnt langzaam naar de achtergrond. En ergens door het donker hoor je het huilen van een gitaar. Dit is het moment waarop de blues het overneemt. Welkom bij Longstreet Blues met Roland van Dongen. 2 uur lang de mooiste blues, rauwe gitaren, diepe stemmen en muziek recht uit het hart. Van klassieke blueslegendes tot verrassende nieuwe klanken. Allemaal met die ene ziel die alleen de blues heeft. Dus leun achterover, zet het volume een beetje hoger en laat de muziek je meenemen de avond in. Longstreet Blues begint nu. Alleen op Langstraat FM.
1: Hey, let's be careful out here.

Goedenavond bluesliefhebbers, welkom bij 2 uur pure passie, rauwe gitaren en een dampende grooves hier bij Long Street Blues. We trappen deze rit af met een stevige klassieker die we zojuist hebben gehoord, Africa van het album Strikes van Thundermug. Een heerlijke mix van zware rock, blues invloeden en die typische 70s sound waar je vanzelf de volumeknop harder van zet. En blijf vooral hangen, want we gaan je deze avond nog veel meer laten horen van Thundermug. Verwacht gruizige gitaren, stevige riffs en verborgen parels uit een tijd waarin muziek nog lekker mocht schuren. Dit is Long Street Blues, 2 uur lang muziek met karakter.

Zo, dat was kant 1 van Strikes van Thundermug. Een plaat vol rauwe energie, stevige riffs en die heerlijk ongepolijste 70s rock sound waar blues en hardrock elkaar ontmoeten. Van stampende grooves tot vlijmscherpende gitaren. Dit is muziek die blijft hangen hier op Longstreet Blues. En dat brengt ons bij het einde van de legendarische plaatkant kant 1 van Journey to the Center of the Mind van de Amboy Dukes. Die hoorde je zojuist. Psychedelische rock op zijn best met wilde gitaren, experimentele sferen en de jonge Ted Nugent die zijn gitaar al flink liet grommen. Een trip terug naar de late jaren 60, precies zoals we het graag horen bij Longstreet Blues.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Oostenrijk is een wandelaarster overleden na een aanval van koeien. De 67-jarige vrouw werd in een weiland in Oost-Tirol door een kudde dieren aangevallen en raakte daarbij dodelijk gewond. Ook haar 65-jarige echtgenoot liep zware verwondingen op. Waarom de koeien agressief werden is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen vaker voor gevaarlijke situaties met koeien in berggebieden. In september overleed daar nog een 85-jarige man na een aanval door een kudde koeien. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Zijn uitspraak volgt op een Israëlische aanval waarbij Hamas-leider Ezzedine al-Haddad zou zijn gedood. Israël beschouwt hem als een van de organisatoren van de terreuraanval waarbij ruim 1200 mensen omkwamen. Sindsdien voert Israël een groot militair offensief uit in de Gazastrook waarbij ook al veel Palestijnse burgers zijn getroffen. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. Er vielen geen gewonden, twee andere drones werden onderschept door de luchtafweer. De herkomst van de drones is onduidelijk en wordt nu onderzocht. Hij zou via het westen het land in zijn gekomen, mogelijk uit Iran. De centrale zorgt voor bijna een kwart van de elektriciteitsbehoeften van het land. En in Bulgarije is een man om het leven gekomen na een aanval van een beer. Het slachtoffer van in de 30 werd gevonden in het berggebied Vitosha, net buiten de hoofdstad Sofia. Dat gebied op een hoogte van bijna 2300 meter is een populaire wandelbestemming voor inwoners van Sofia. Er leven allerlei wilde dieren, waaronder ook 12 beren. Volgens onderzoekers gaat het om een aanval van een moederbeer met haar jong. Voor zover bekend is het ook de eerste dodelijke berenaanval in Bulgarije in 15 jaar tijd. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk.

0: klanken, rauwe stemmen en verhalen die je raken tot diep van binnen. Muziek uit rokerige clubs, lange nachten en stoffige wegen, de blues zoals die bedoeld is. Dus blijf luisteren, zet het volume gerust nog een tikje hoger, want dit uur duiken we nog dieper de blues in. Long Street Blues, alleen op Langstraat FM.
1: Hey, let's be careful out here.

Welkom terug bij het tweede uur van Longstreet Blues. We kwamen zojuist uit met het prachtige Wildflower van Skylark. Een tijdloze track vol sfeer, soul en die warme 70s vibe die je meteen meeneemt naar een andere tijd. En we blijven nog even in die heerlijke muzikale wereld hangen van Skylark, want hierna gaan we een volledige plaat kan draaien van het album. Dus leun achterover, zet het geluid wat harder en geniet van een kant vol melodieën, harmonieën en pure albumbeleving hier bij Longstreet Blues.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Mexico zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een gewapende aanval in de deelstaat Puebla. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De groep werd onder vuur genomen en de autoriteiten zijn een groot onderzoek gestart naar de daders en het motief voor de aanval. Of die verband houdt met drugskartels is nog onduidelijk. Mexico kampt al jaren met drugsgeweld. Het land organiseert deze zomer samen met Canada en de Verenigde Staten het wereldkampioenschap voetbal. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd met harde maatregelen tegen Iran. Volgens hem moet Teheran snel in actie komen, anders blijft er niets van zo over, zegt hij. Hij voegde er op Truth Social in hoofdletters aan toe dat de tijd dringt. Trumps uitspraken komen op een moment dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran vastlopen. Sinds april geldt er wel een staakt het vuren, maar lopen de spanningen weer op. Volgens geruchten worden nieuwe militaire opties besproken tussen de VS en Israël. In Oostenrijk is een wandelaarster overleden na een aanval van koeien. De 67-jarige vrouw werd in een weiland in Oost-Tirol door een kudde dieren aangevallen en raakte daarbij dodelijk gewond. Ook haar 65-jarige echtgenoot liep zware verwondingen op. Waarom de koeien agressief werden is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen vaker voor gevaarlijke situaties met koeien in berggebieden. In september overleed daar nog een 85-jarige man na een aanval door een kudde koeien. En het Centraal Joods Overleg heeft kritiek op burgemeesters en wethouders die deelnamen aan de Nakba-herdenkingen. Volgens de organisatie moeten bestuurders zich niet mengen in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Nakba verwijst naar het verdrijven van Palestijnen rond de oprichting van de staat Israël in 1948. In onder meer Utrecht namen de burgemeester en een wethouder deel aan zo'n herdenking. Het Centraal Joods Overleg vindt dat politieke conflicten niet in lokale herdenkingen thuishoren. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
8: Langstraat en now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
9: Beste vrienden en vriendinnen van Black and Blues, hartelijk welkom. Fijn dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van Black and Blues. Er staan deze keer ook weer zo'n 14 tracks klaar. Ik probeer ze allemaal te draaien en het is allemaal behoorlijk nieuw. Misschien een weekje oud, 3 weken, nou, dat is wel het maximum. En veel wat nog op het punt van uitkomen staat. Veel plezier, bijvoorbeeld met Bob Carnitore en Fred.

Wat een overheerlijke sound was dat. Een beetje ruig ook. En dat past al bij de titel, denk ik, van het album. Don't Be So Mean. De Boogie Beast hebben we het over. Ze bestaan 15 jaar uit België. Komen ze, zoals je wellicht al weet. Hebben wereldwijd een aardige schare aan fans weten op te bouwen. Een enorm potentieel, zeg maar. Ik draaide net trouwens Jumper on the Line van Don't Be So Mean. Maar ik moet niet vergeten te vertellen dat er vanwege dat 15-jarige bestaan ook best wel veel gasten zijn bij deze band. Kenny Brown, Dwayne Burnside, Luther Dickinson, Pablo van der Poel en Cedric Maas. En dat allemaal met een eerbetoon aan R.L. Burnside. Boogie Beast, House in de Gaten, fijn bandje. Chris Bergson dan, de New Yorker die gitaardocent is, maar niet alleen dat. Speelde bijvoorbeeld ook samen met Norah Jones, om zomaar even een naam te droppen. En heeft nu een pracht van een EP uit met de East River Blues, want zo heet hij. Dat is Mean Disposition. MUZIEK

0: Jennifer Land.
1: Het is het derde album van Jennifer Lynn en The Groove Revival dat helemaal retro gaat. En dan ook nog live. 70 jaren blues, southern en classic rock. Dat is de verzamelnaam. Lekker om naar te luisteren in zo'n optreden. Ja, om dat bij te wonen. Lijkt me een gezellige boel. Dan naar Mike Geldin. Amerikaan in hart en nieren. Houdt van vele genres. En laat dat ook bijzonder goed horen op zijn cd. Wow, I Can. Ik ga van het album, maar eens deze opzetten: Driving Rain.

Make My Own Weather was van Robin Ford van het album Two Shades of Blue. Ja, wat een muzikant. Begon in 1972 met zijn eerste cd en is nog steeds going very strong. Pracht van een album mag je eigenlijk in zijn totaliteit wel eens een keer gaan beluisteren. Make My Own Weather. Dan door in Black and Blues, want ja, de tijd tikte door. Het is nu eindelijk in de winkel te koop. Het was al lang op streaming platforms te horen, maar nu kun je het in de winkel verkrijgen. Somebody Tried to Sell Me a Bridge heet het album van Van Morrison op zijn eigen platenlabel en daardoor zit waarschijnlijk die vertraging er ook in. Snatch It Back and Hold It.

Een bijzonder goede avond, lieve mensen. Julian Sas aan deze kant van de digitale snelweg. Luister allemaal naar Black and Blues, bringing you the best music in town.

Ook een prachtig stukje country blues. Deze keer van G.P. Source en Anne Harris. The Gypsy Blue Review heet het. En daarvan Going to South Carolina. Ja, Source die heeft al zo'n 20 jaar in het vak erop zitten. En voor de gelegenheid heeft hij Anne Harris met viool uitgenodigd om hem te begeleiden. En Harris die dat ook doet voor bijvoorbeeld Cap Moe en voor Tash Mahal. Leuke cd. Ga ik ook wel nog wat van opzetten. Tenminste, als jij dat wil, hè, je weet het, hè, meld het altijd. @Wim Velderman, Facebook, Twitter, daar spreken we elkaar wel. Danny Wild moet ik zeggen, uit Groot-Brittannië. The Fierce Stone Sessions. Ze heeft een iets wat hoog stemmetje, wat heet een heel hoog stemmetje. Heeft zich ontwikkeld van de heel intiem akoestiek tot vurig elektrische blues. En nu een 10-jaar overzicht, de Veerstone Sessions, Danny Wild, en we gaan ervan draaien van deze. Nou, Don't Quick Me, baby.

0: Thank you very much. My daddy liked country and my mama liked rock and roll. That's why I wear cowboy boots and sing the blues.
1: Ze heeft een prima stem, heeft maar liefst 6 muzikanten achter haar staan. En deze live cd, die gaat het wel doen, denk ik. Beautiful Bass heet hij. We hebben het over Samantha Martin en de Delta Sugar. Hij heeft in Canada al eens een Maple Leaf Award gewonnen, 1 of 2. En dat snap ik wel, wanneer je luistert naar die stem, vind je niet. Door maar snel naar Samantha Martin, naar soul en blues zanger Billy Price. Hij doet het altijd net even een klein beetje anders. Random Madness heet het. En wat gaan we ervan draaien? De titeltrack. Random Madness.

0: Michael Jackson needed killing. I'm wearing a wicked grin.
1: Wicked grin. The CD Woodbury Trio.
2: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
3: Wim Velderman.
1: Ja, en dat CD Woodbury Trio, daar wil ik al meer over vertellen van het album Belfrak. Maar dat gaat niet meer lukken, want het is tijd. Ik vond het fijn dat je er was. Ik zal het kort houden. En geniet nog even van die laatste song. En we spreken elkaar ongetwijfeld volgende week weer, denk ik. Bedankt voor het luisteren. Fijne dag. We gaan eruit met Ollie Owens. En zij is vooral fan van Bonnie Raitt en van Tracy Nelson. Is misschien wel een beetje te horen ook. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Dit is Roots.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In verschillende steden in Tsjechië hebben duizenden mensen vandaag geprotesteerd tegen de geplande hervormingen van de publieke omroep. De demonstranten vrezen dat de regering zo meer controle krijgt over de media door bezuinigingen en een nieuwe financieringsstructuur. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee in een protestmars onder het motto Media niet te koop, uit zorgen over de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Volgens critici staat de persvrijheid in Tsjechië daarmee onder druk. In Mexico zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een gewapende aanval in de deelstaat Puebla. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De groep werd onder vuur genomen en de autoriteiten zijn een groot onderzoek gestart naar de daders en het motief voor de aanval. Of die verband houdt met drugskartels is nog onduidelijk. Mexico kampt al jaren met drugsgeweld. Het land organiseert deze zomer samen met Canada en de Verenigde Staten het wereldkampioenschap voetbal. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd met harde maatregelen tegen Iran. Volgens hem moet Teheran snel in actie komen, anders blijft er niets van zo over, zegt hij. Hij voegde er op Truth Social in hoofdletters aan toe dat de tijd dringt. Trumps uitspraken komen op een moment dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran vastlopen. Sinds april geldt er wel een staakt het vuren, maar lopen de spanningen weer op. Volgens geruchten worden nieuwe militaire opties besproken tussen de VS en Israël. En de socialisten van de Spaanse premier Sanchez lijken een nederlaag te gaan leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Dat blijkt uit een exit poll van de regionale zender Canal Sur. Volgens de voorspelling behaalt de conservatieve Partido Popular opnieuw een meerderheid in de regio. De regionale verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter voor de landelijke politiek in Spanje. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno & Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag zeker 8 Palestijnen om het leven gekomen, volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Eerder werden er 4 gemeld. De aanvallen vonden plaats in Deir al-Bala en in de stad Khan Yunis. Volgens het Israëlische leger was er 1 aanval gericht op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Libanon vielen vandaag doden door Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren, maar dat wordt van beide kanten geschonden. In verschillende steden in Tsjechië hebben duizenden mensen vandaag geprotesteerd tegen de geplande hervormingen van de publieke omroep. De demonstranten vrezen dat de regering zo meer controle krijgt over de media door bezuinigingen en een nieuwe financieringsstructuur. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee in een protestmars onder het motto Media niet te koop, uit zorgen over de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Volgens critici staat de persvrijheid in Tsjechië daarmee onder druk. Morgenavond laat scheert er een enorme asteroïde, de 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Volgens astronomen werd het object pas begin deze maand ontdekt en vanaf toen direct nauwkeurig gevolgd. Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand. Dat is zo'n kwart van de afstand tot de maan. Wetenschappers benadrukken dat er geen gevaar is voor een botsing met de aarde. De asteroïde is met het blote oog niet te zien, maar wel via telescopen en livestreams te volgen. En de socialisten van de Spaanse premier Sanchez lijken een nederlaag te gaan leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Dat blijkt uit een exit poll van de regionale zender Canal Sur. Volgens de voorspelling behaalt de conservatieve Partido Popular opnieuw een meerderheid in de regio. De regionale verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter voor de landelijke politiek in Spanje. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag zeker 8 Palestijnen om het leven gekomen, volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Eerder werden er 4 gemeld. De aanvallen vonden plaats in Deir al-Balah en in de stad Khan Yunis. Volgens het Israëlische leger was er 1 aanval gericht op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Libanon vielen vandaag doden door Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren, maar dat wordt van beide kanten geschonden. In verschillende steden in Tsjechië hebben duizenden mensen vandaag geprotesteerd tegen de geplande hervormingen van de publieke omroep. De demonstranten vrezen dat de regering zo meer controle krijgt over de media door bezuinigingen en een nieuwe financieringsstructuur. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee in een protestmars onder het motto Media niet te koop, uit zorgen over de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Volgens critici staat de persvrijheid in Tsjechië daarmee onder druk. Morgenavond laat scheert er een enorme asteroïde, de 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Volgens astronomen werd het object pas begin deze maand ontdekt en vanaf toen direct nauwkeurig gevolgd. Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand. Dat is zo'n kwart van de afstand tot de maan. Wetenschappers benadrukken dat er geen gevaar is voor een botsing met de aarde. De asteroïde is met het blote oog niet te zien, maar wel via telescopen en livestreams te volgen. En de socialisten van de Spaanse premier Sanchez lijken een nederlaag te gaan leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Dat blijkt uit een exit poll van de regionale zender Canal Sur. Volgens de voorspelling behaalt de conservatieve Partido Popular opnieuw een meerderheid in de regio. De regionale verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter voor de landelijke politiek in Spanje. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: niet gek.
1: Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en